0: Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een hele goede morgen. Het is 6 uur stipt. Nieuws krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Een zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. En de dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 andere mensen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste wel op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld, ook na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen, daarna is het bewolkt met ook kans op regen, maximaal tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden.
3: Oh, ze zult allemaal heel blij voor Marokko, maar dat wil ook zeggen dat we niet tegen onze buurlanden, Nederland of Duitsland gaan uitkomen op 2K. Allee, als wij het nog goed doen natuurlijk. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen tussen Lummen en Beringen. 37 minuten. Er is daar een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. En er is een luisteraar die meldt dat je daar heel hard moet opletten en de rode kruisen boven de baan moet respecteren. Richting Brussel op de E19 vertraagt tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 32 minuten. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Goedemorgen.
5: Music. Robbe Petitjean.
3: De laatste junidag wordt de mooiste. Waar luister jij en wat ga jij doen? Laat maar weten. Aan de muziek gaat het niet liggen vanochtend. Die, die.

0: Wedding Crasher, Ed Sheeran en Celestial. Samen met Martin Garrix een bruiloft gecrashed.
1: Het is dinsdag 30 juni.
0: De laatste dag van de maand. En amai, het was nog spannend vanochtend vroeg. Want Marokko gaat door op het WK en Nederland niet. Paraguay gaat door op het WK en Duitsland dan ook weer niet. We gaan dus niet tegen onze buurlanden uitkomen. Frankrijk, die kunnen het wel nog waarmaken. Het WK dat begint nu echt overal te leven. Gisteren reed ik op de Antwerpse ring. Niet mijn favoriete plek ter wereld. Je moet daar heel hard opletten nu met al die werkzaamheden en zo. En plots kwam er op mijn Waze-schermpje goal! Ik weet niet welke match, ik weet niet hoeveel de goal juist was. Maar zo'n afleiding, dat hoef ik echt niet te hebben als ik op de ring aan het rondrijden ben. Heel gek. Het is de laatste schooldag van het jaar ook. 2 maanden zomervakantie. Die gaan vanavond eindelijk van start. Vanmiddag eigenlijk al. Want het is, altijd zo'n halve dag, hè, die laatste schooldag. Vanaf volgend jaar is dat trouwens gedaan. Hopelijk ben jij er klaar voor om 2 maanden lang je eigen kinderen weer te moeten opvangen. Magali uit Oostkamp, die is dan weer helemaal klaar voor deze prachtige dag. Magali, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, hoe gaat het daar in Oostkamp? Jij moet weg?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik werk in bakkerij Kerkhoven in Wardamme. Dus ik ben momenteel het brood aan het uitleggen. Alles moet gepresenteerd worden.
0: Hoe laat gaan jullie open?
2: We gaan open om 6:30.
0: Eten mensen veel brood met zo'n warm weer?
2: Ja, wel iets anders natuurlijk. Hé. Bij warm weer, maar toch... Ja, altijd welkom natuurlijk. Heel lekker broodje.
0: Magali, ik wens je een ongelooflijk fijne dag toe.
2: Hetzelfde voor jullie, hoor.
0: Salut, hè.
1: Dit is Deze Week...

laatste schooldag vandaag. En dat is altijd een half dag. En de regering dacht, we gaan ze liggen hebben. Vanaf volgend jaar is die laatste schooldag een volledige dag. Gelukkig zijn er oplettende luisteraars. En die hebben laten weten, volgend jaar is die laatste dag van school een woensdag. Het is toch nog altijd een halve dag. Hey, goed hè. Heel erg goedemorgen, dit is Henry Moody. Right person, wrong time.

0: Dag op dag.
1: 30 juli zijn vandaag een dag vol geschiedenis. Welke belangrijke personen werden er op een 30ste juni geboren? Welke belangrijke dingen zijn er vandaag uitgevonden? Dat overloop ik even met jou. Nu, het ding is, jij moet die dingen wel in de juiste chronologische volgorde kunnen zetten. En dat kan jou zometeen tot 6 cinematickets opleveren. De eerste opgave die krijg je van mij al, want op 30 juni 1963 werd de koningin van de chakras geboren. Gratitude before me. Onze Ingeborg, 63 kaarsjes blazen dus uit vandaag. Dat zou je niet zeggen, hè? Die heeft vrijdag nog staan springen en zweten op de foute party. Haar chakras die waren helemaal uitgelijmd. Dag op dag wordt zowat de tegenpool van Ingeborg geboren. Namelijk Mike Tyson, de bekende bokser met de tattoo in het gezicht. Nu is de vraag, de geboorte van Mike Tyson, was dat vroeger of later dan de geboorte van Ingeborg in 1963? Stuur je antwoord even door via de Q-app. En zo meteen maak je dan wel kans op cinematickets. Als jij nu ook echt zware koppen krijgt van Gratitude, geen zorgen, zo meteen ook nog een muzikale bruistablet.
0: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey!

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Pink en Madison op deze 30ste juni.
1: Dag op dag.
0: Jesse uit Leopoldsburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: De laatste dag van juni, wat brengt dat voor jou?
2: Nog een half werkdagje.
0: Nog een half werkdagje. Je hebt congé gepakt?
2: Ja, dat ik de dochter van school kan halen.
0: Ah ja, tuurlijk. Die heeft een half dagje. Jesse, er staan zo meteen cinematickets op het spel. Hè. Is er een film die je misschien met de dochter zou willen gaan checken?
2: Ja, de nieuwe Paw Patrol film in augustus.
0: Dat is met dinosaurussen, hè?
2: Ja.
0: Want als ik me niet vergis, Paw Patrol, normaal gezien dat met hondjes. En nu is het met dino's.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Maar ook de hondjes, hè?
0: Ja, ja, ook de hondjes. Ja, tuurlijk. We hebben het niet over de paws en de poten. Het gaat niet over de dino-poten. Het gaat er altijd over de hondjes. Hoe oud is de dochter, Jesse?
2: 5.
0: Ja, dat is echt een goede leeftijd om zoiets te checken. Hè. Ik zit zelf nog niet in die fase. Mijn klein is de helft ervan, 2,5. Wat ik mij dan afvraag, Paw Patrol, hè, dat is echt bedoeld voor de kleinkindjes. Geniet je er dan zelf ook van als je dan zo'n uur in zo'n cinemazaal zit?
2: Daar zitten meestal ook wel altijd zo wat dingen voor de ouders in zo van die kinderfilms.
0: Ah, is dat echt? Wat voor dingen?
2: Oei, tja.
0: Zo vettige moppen en zo, toch niet?
2: Nee, maar gewoon, ja, grappige dingen.
0: Ja, en een mooie moraal en zo. Jesse, jij speelt mee met Dag op Dag. Je krijgt zo meteen een aantal gebeurtenissen uit de geschiedenis van deze schone 30ste juni. En die moet jij in de juiste volgorde plaatsen. We gaan telkens verder met het jaartal van de vorige opgave. En er zijn 3 opgaves. Je kan dus maximaal 6 cinematickets winnen. Ik weet dat kinderen graag herhalingen hebben, dus je kan een paar keer samen naar de cinema. 3 keer. Is het allemaal duidelijk?
2: Ja.
0: Allee, dan gaan we gaan beginnen, hè. Want dag op dag wordt Ingeborg geboren. Vandaag wordt ze 63. Ook op 29 juni in de geschiedenis werd een andere legende geboren. Bokslegende Mike Tyson. Was zijn geboorte vroeger of later dan de geboorte van Ingeborg in 1963?
2: Later.
0: Dat is al zeker juist. Hij wordt 60 vandaag en is dus van het mooie jaar 1966. Onthoud dat jaar, want hier komt jouw tweede opgave. Want dag op dag lanceerde Einstein een belangrijk, baanbrekend artikel over zijn relativiteitstheorie. Ik kan het zelfs niet uitspreken, zo baanbrekend en ingewikkeld is dat. De wereld leerde toen dat ruimte en tijd relatief zijn. De vraag is, kwam Einstein vroeger of later met zijn relativiteitstheorie?
2: Vroeger.
0: Vroeger, zeg je. En dat is ook opnieuw, mijn beste, Jesse, helemaal juist. Dat was in 1905. Dat is het fameuze ASMC kwadraat. Wat dat betekent, geen idee. Gaan we naar de laatste opgave. Dag op dag kwam Mamma Mia in de zalen. De film. Niet de fameuze musical, maar de film. Was dat later dan de relativiteitstheorie van Albert Einstein in 1905 of vroeger? Beetje een weg.
2: Later.
0: Denk je het? Zou het kunnen? Maar ja, tuurlijk was dat later, Jesse. Fantastisch gedaan. Je hebt alle 3 de vragen juist. 6 cinematickets. Je kan 3 keer naar de Paw Patrol Dino film gaan kijken met de dochter. Geniet van je dag nog, hè.
2: Dag.
0: En ga ze maar goed afhalen van school op deze allerlaatste schooldag. Dat is toch altijd spannend. Vind je het spannend?
2: Ja, ik heb er keiveel zin in.
0: Maar ja,
2: ze gaat heel verrast zijn.
0: Oh ja, ze weet dat zelfs nog niet dat jij daar gaat staan.
2: Ze weet het nog niet. Nee.
0: Oh, en dan nog die cinematickets erbij. Geniet ervan samen. Salut, hè.

0: Ja, in Nederland is het niet van Viva La Vida vandaag, denk ik. Want, Julie... Een gloednieuw penaltytrauma voor Nederland op het WK voetbal.
1: Ja, Nederland is uitgeschakeld na strafschoppen dus. Het verloor daarin van Marokko met 3-2 na drie pijnlijke missers. Uiteindelijk was het de Marokkaanse Belg Ismaël Sebari die de beslissende penalty tegen de netten trapte. Opvallend, Nederland kwam nochtans op voorsprong, maar Marokko maakte in de extra tijd nog gelijk. 4 jaar geleden werd Nederland ook uitgeschakeld op penalties. Ze verloren toen van Argentinië. Marokko stoot nu dus door en neemt het in de achtste finales op tegen Canada. En bij een bomaanslag in Monaco gisteravond zijn 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners. Ze verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw ontploffen, waarna hij wegvluchtte. Hij is nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dag start met opklaringen, daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de E19 richting Brussel. Tussen Rumst en Zemst sta je 54 minuten in de file. Richting Antwerpen op de E313 is het 50 minuten aanschuiven tussen Hasselt-West en Beringen. Op de Brusselse binnenring 9 minuten tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. En verder ook nog 8 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Belgische Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Dorothee's Doordenker.
7: Haast is de langste weg naar je doel.

0: Teddy Swims veilig op de mainstage van Werchter. MCF Balserra van The Voice dan ook een werkshift zou kunnen, hè? Hij moest werken op Werchter Boutique afgelopen weekend. Nu, je kan hem gewoon ook morgen zien, want hij komt langs aan het Q Beach House voor een klein mini-optreden, onze Bas. Deze luisteraar gaat alleszins heel blij zijn.
1: Bas is zo goed.
0: Die gaat er sowieso bij zijn. Iets anders dan. Ik ben op zoek naar de meest zonnige zomerschijven die er bestaan. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Aan welk nummer heb jij zotte zomerherinneringen? Of welk nummer geeft je instant zomerkriebels? Laat van je horen via de app.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
7: Auto 5. Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: zijn allemaal verliefd geworden op Olivia Dean. Dit jaar. So easy to fall in love. Ik hoop alleen de Ruben van Gucht niet, want dan heb je een probleem als die iets voor je voelt.
1: Robbes Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer ga ik samen met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. De vijf ultieme zomerplaten. Samengesteld, maar ook genadeloos aangepast door jou. Want jij bepaalt volledig hoe die Big Five van de zomer klinkt. Gisteren de allereerste toevoeging aan onze lijstje. Namelijk dit door Inne uit Herk de Stad. Een heel goede keuze meegemaakt. Bailando van Paradiso. Cato uit Boom, hallo.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Inne die kreeg de eer om het eerste nummer toe te voegen. Paradiso, is dat ook een nummer waar jij iets voor voelt?
2: Ja, maar er staan nog veel andere betere nummers, denk ik.
0: Ja, tuurlijk, want je hebt zelf ook iets doorgestuurd, Cato uit Boom. Wat mag het voor jou zijn? Wat voeg jij graag toe?
2: Sofia van Alvaro Soler.
0: Oh, Sofia! Waarom dat?
2: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met heel veel zomerkampen dat ik heb gedaan en dat daar heel vaak wordt afgespeeld.
0: Ja, dus op het kampdans en zo?
2: Ja, op kamp, op scoutskampen, kazookampen.
0: Ja, dus jij hebt heel veel katers beleefd op dit lied.
2: Oh, mij nog niet.
0: Ja, echt?
2: Ja.
0: Het is voor jou een soort kop-en-anthem, deze Sofia.
2: Ja, maar het is oké.
0: Ja, je hebt het overleefd.
2: Ja, en heel veel herinneringen.
0: Oké, okay. Heel veel fijne herinneringen, hoop ik dan.
2: Ja, allemaal fijne herinneringen.
0: Ja, Cato, ik ga dat toevoegen aan de Big Five. Kijk, het ding is, nu zal ik het dan spannend maken, maar dat is deze week nog niet. Dus wat zijn we deze week aan het doen? We voegen de eerste vijf nummers toe. En vanaf volgende week is dan de bedoeling dat je er ook altijd een nummer uithaalt. Maar ja, steek er nog maar één in. We kunnen Bailando er nog niet uithalen.
2: Nee.
0: Denk je dat Alvaro Soler de zomer overleeft en op het einde van de zomer nog in de Big Five staat?
2: Ik denk dat wel. Ik hoop van wel.
0: Ik hoop het voor jou ook, Cato. Ik vind het een sterke bijdrage. Zeker omdat je er stevig op gekotst hebt. Salut!

Caro Soler, toegevoegd aan onze Big Five. Wie weet, ook een naam op het lijstje van Ruben van Gucht. Als je nu niet weet waar ik het al heel tijd over heb. Charles heeft een boek uitgebracht met initialen van 70 van zijn bedpartners. En dan staat erbij, speur maar, zoeken maar. Het is een puzzelboek over zichzelf. De man blijft verbazen.

Smit en Steeg. Hij blijft best gewoon hier. Later in deze uitzending gaan we nog verdienvraag 10 spelen. Dat is altijd heel spannend, want je weet dus nog niet op dit moment wat vraag 10 zal zijn. Vraag 10, die prijs, het antwoord daarop, win jij dus. Is er iemand die toch redelijk ver geraakt is? Tot aan vraag nummer 4. Nee, wacht, zat er 4 juist? Dus er kwamen er nog 6 op mij af. Nu, doe jij het beter of niet? Kan je nu al voor inschrijven als je graag straks wil meespelen? Laat misschien iets weten via de Q-app. Ik zou dat zeker doen. En als je nog niet goed weet wat je gaat doen van eten vandaag, kleine tip van mij. Het is Taco Tuesday in het Beach House straks. Ik vind het een heel goed idee. Zoals vroeg om het over taco's te hebben, maar toch, waarom ook niet? Q-music. Het is nog Post Malone. Die man eet ook veel taco's, dat zie je. Q-music.

0: Famous brands, lovely prices.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Het is iets voor 7 nieuws, krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Ze verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Eamon Hortsch, de voorzitter van Groen, dat zegt de politie.
5: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
4: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die aan de gevel van het Antwerpse stadhuis hangt. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over die vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. En 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, metaal en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
6: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat je daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
4: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen te maken met die centenindex. Flexijobben wordt almaar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk, maar het is afwachten of dat ook nog voor meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena.
7: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen, flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
4: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. Verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Het verloor ook na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maximaal tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden.
3: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Zemst. 1 uur 25 erbij daar. Op de E40 10 minuten tussen Haasdorp en Berchem in de richting van Brussel. Op de E313 richting Antwerpen 33 minuten tussen Hasselt-West en Beringen. En verder sta je ook nog 12 minuten stil op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Music, Robbe Petitjean.
3: Wat een heerlijke laatste dag van de maand. Gaan we vieren met Damian.

0: Turn the Lights Off, maar het zijn wel zo de langste dagen van het jaar. Hè. De lights, de zon die is pas weg na 10 uur. En als je opstaat om 4:20, dan is die ook al op. Het is ongelooflijk.
1: Het is dinsdag 30 juni.
0: Ja, en voor de 5 shyles die het nog op papier doen, het is vandaag de deadline van je papieren belastingaangifte. Niet vergeten doen, hè. Geen paniek trouwens, via TaxOnWeb voor de online people is de deadline 15 juli. Dus nog snel al je fiscale fiches zoeken en dan komt dat helemaal in orde. In het nieuwsblad staat vanochtend dat na het succes van dingen zoals Vinted nu ook de kringloopwinkel aan online shoppen doet. Alle kringloopwinkels hebben nu een eigen gezamenlijke webshop waar je terecht kan voor elektronica, voor boeken, voor kledij. De toekomst van tweedehands, zeggen ze zelf, is fysiek en ook digitaal. Het is als doel de duurzaamheid maximaliseren, dat horen we graag. En je kan binnenkort WhatsApp gebruiken zonder een telefoonnummer, want in plaats daarvan kan je een gebruikersnaam aanmaken waarmee mensen je makkelijk kunnen terugvinden. Dat zou vooral zijn om privacyredenen, zodat je niet aan heel de wereld je telefoonnummer moet delen. Nochtans, dat is al jarenlang mijn geheime truc. Stel, een nummer belt je. En je haat dat. Ik vind dat niet leuk. Een onbekend nummer. Niet opnemen. Die persoon even toevoegen aan je telefoon. En dan op WhatsApp gewoon even kijken of die een profielfoto heeft en wie dat dan is. Dat is mijn truc. Dat kan je ook meteen zien. Stien van de redactie.
2: Ja.
0: Mag ik nog 1 mopje maken over Ruben van Gucht?
2: Allee dan. Ja, eentje.
0: Ja, eentje. Dan kan je ook meteen zien of het al dan niet Ruben van Gucht is die je belt. En dan kan je die blokkeren. Zou ik dan doen. Wie mij altijd mogen bellen, zijn Suzanne en Freek. Want die zijn wel heel lief.

0: David Guetta staat deze zomer op het strand van Zeebrugge. Zeer benieuwd of hij J-Lo meeneemt. Over zotte samenwerkingen gesproken. Ik vergeet altijd dat het hoge stemmetje in Where is the Love, dit dus, Where is the Love, dat Justin Timberlake is. Dit niet, hè, dit is Fergie. Je hoort hem zometeen op deze Where is the Love. En ook een jonge man uit Dilbeek, die heeft aangekondigd dat hij dit najaar in Parijs speelt.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: Vanavond bij VTM is het lekker smullen van zelfgebakken pizza's in Met 4 in bed. En in alle remmen los bij VTM 2 blijft echt geen enkele auto heel. Vanavond bij VTM en VTM 2.
9: Hey, yeah. Maximum.

0: the love? Is this Justin Timberlake, yeah? Heel goede morgen. Misschien wordt het wel een soort summer of love, hè? Die van 2026. Met het mooie weer. De zomer waar we over zoveel jaar op terugblikken. En dan allemaal zeggen, amai, dat was nogal een zomer, die van 2026. Nu, voor die zomer echt losbarst, is er nog die laatste schooldag. Hè, Leentje uit Gerardsbergen. Die heeft leuke plannen op school vandaag.
1: Hey Robbe, juf Leen hier. Vandaag is de laatste schooldag. De bel rinkelt voor ons de laatste keer om 12:05. Maar deze voormiddag houden wij nog met z'n allen een leuke spelletjes voormiddag. Gisteren was er nog een sportdag om af te sluiten. Maar vandaag doen we dat dus op die manier. Het wordt vast en zeker superleuk om de vakantie daarna zonnig in te zetten. Dag!
0: Ja, en dan 2 maanden gewoon niks doen. Hè. Zo gaat dat bij docenten. Die laatste schooldag, dat is altijd speciaal. Hè. Afscheid nemen van je leerkrachten en zo. Bij mij was dat vaak met een cadeautje om dan je juf of je meester te bedanken. En ik vraag me af, wordt dat nog gedaan? Geef je nog cadeautjes aan de meester? Ik ben geboren in 1993. Ik zat zo ergens in 2000 zo, in de lagere school. En wij gaven toen bier aan de meester. Wat doe je dat nog? Het is 2026. Denk dat niet. Heel benieuwd. If you need someone, I can be someone. You can always run to me. Dit is Bert trouwens. Goedemorgen.

Allee, er worden blijkbaar echt nog heel veel cadeaus gegeven, zo op een laatste schooldag. Terwijl ik altijd dacht... Yesterday, today, tomorrow. Moeten de leerlingen geen cadeau krijgen? Om dat zo lang vol te houden, zo'n heel schooljaar. Echt zotte cadeaus, hè? Ik lees hier over flessen wijn, zakken snoep, keramiek...

0: is huilen in Nederland vandaag. Want ze zijn uitgeschakeld op het WK. Iets te veel plezier in dat zeggen, sorry. Julie, het is waar, hè. Nederland is uitgeschakeld. Hoe wordt het gevierd door Marokko?
1: Ja, in Den Haag in Nederland zijn verschillende Marokkaanse supporters op straat gekomen. Maar dat liep daar al volledig uit de hand. De jongeren staken vuurwerk af en richtten dat ook op de politie. Die zetten daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd al opgepakt. Ook in Amsterdam en Utrecht komen Marokkanen op straat. Daar grijpt de politie voorlopig niet in. En ook bij ons verloopt het rustig. En nog op dat WK voetbal is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Het verloor van Paraguay na penalties. Het werd 3-4. De Paraguayanen kwamen als eerste op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Duitsland toch nog gelijk. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. En ook voor de Duitsers liep het dus in die penalties fout. Sinds hun wereldtitel in 2014 stond Duitsland niet meer in de achtste finales op een WK.
0: En Jonas, goeiemorgen. Wat voor weer krijgen we vandaag?
2: Goedemorgen, Robbe. Vandaag toch wel veel meer wolken dan de voorbije dagen. Het kan bij momenten echt wel bewolkt raken. En links of rechts is er ook een spatje regen mogelijk. Het stelt allemaal heel weinig voor. En dat bij temperaturen rond zo'n 4, 25 graden in het centrum van het land. 20 graden wordt het aan zich.
0: Ja, ik zag overal online doemberichten over een tweede hittegolf. Is daar iets van aan?
2: Tweede hittegolf verwacht ik voorlopig zeker niet. We krijgen deze week gewoon een normaal Belgische zomerweer. Ook morgen afwisselend zon en wolken, misschien een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen droog weer bij 24 graden. En dan donderdag wordt zelfs een mindere dag, wat koelere dag ook, met 22 of 23 graden. Veel bewolking, een beetje lichte regen. Maar vrijdag en tijdens het weekend krijgen we dan mooi, heel normaal, aangenaam zomerweer met veel zon. Temperaturen 25 tot 27 graden, dus geen hittegolf, maar gewoon zalig zomerweer dan.
0: Dankjewel, Jonas, om ons enigszins gerust te stellen. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Vind je op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid. Anderhalf uur file daar. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Er is daar een ongeval gebeurd. Op de Brusselse binnenring 19 minuten erbij tussen Expo en Machelen. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 15 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

0: een slikje niet in je ochtendkoffie. Maar er stonden gisteren lange wachtrijen in Gent voor een stinkende penisplant.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Q Music. Maximum Summer.

0: als je nog moet ontbijten, ga ik dus mogelijk je ontbijt even verknallen. Om de zoveel jaar hoor je dit in het nieuws.
1: In een plantentuin in Gent staat een reuze aronskelk in bloei. Je kent die plant van haar bijzondere geur. Volgens sommigen ruikt ze in de bloei naar rottend vlees. En krijgt dankzij haar vorm ook de naam penisplant.
0: Ja. Een stinkende penisplant. En voor die stinkende penisplant in Gent stonden gisteravond heel veel mensen in de wachtrij. Het was een speciale avondopening. Echt rijen volk. Herbert van het GUM, de plantentuin van de Gentse Universiteit. Jij bent de verzorger van die plant. De penisplant, mag ik die van jou zo noemen?
2: Inderdaad, dat wordt in de volksmond zo genoemd. Maar wij hebben het liever over de reuzenarendskelk of Amorphophallus titanum. Als Latijnse benaming.
0: Die staat niet zo vaak in bloei, hè?
2: Het exemplaar dat momenteel staat te bloeien is voor de tweede maal in bloei. De eerste maal was in 2023, dus 3 jaar geleden.
0: Er wordt dan gezegd van die plant stinkt enorm. Hoe erg is het?
2: De geur is te vergelijken met een rottend kadaver of rotte vis. Ik heb het nu al verschillende malen meegemaakt. En als je de ruimte binnenkomt, dan is dat wel intens. Maar naarmate je daar een tijdje in verblijft, wordt dat iets draaglijker, dat went. En ook, het is een grote serre, die is 13 meter hoog. De ramen staan open, er is veel verluchting. Dus daarmee is dat zeker niet ondraaglijk om in te verblijven.
0: En straks is die helemaal dicht, want nu is er al niet zo heel veel meer te zien, hè?
2: Los van dit feit is er in onze plantentuin altijd wel iets te zien. We hebben ook de reuze waterlelies die momenteel in bloei staan. En ook in onze buitenafdeling zijn er veel dingen die regelmatig in bloei staan.
0: Dat is de plek, de place to be, die serres daar in Gent. Herbert, fijne dag nog, hè.
2: Dankjewel, tot genoegen.
0: Salut, hè. Tot genoegen, lief Herbert. Vandaag kan je hem nog zien, hè. De penisplant. Hij is al weg, Herbert, maar staat er nog, hè. Hij is in bloei, hè. Zoals we dan zeggen. We stikken de penisplant alle dag heen. Dit is YouTube.

Charles Weaving in Taylor Swift en Open Light. Straks ga ik trouwens op zoek naar jouw job. Als in, ik moet zo meteen raden wat jij doet van werk. Aan de hand van het volgende. Namelijk, wat is de meest gestelde vraag als het gaat over je werk? Maak het zo cryptisch mogelijk, hè, zodat je het mij wat moeilijker maakt om jouw job te raden. Ik krijg straks 30 seconden. En vermeld vooral niet wat je doet van werk, want dan weet ik het al. Ah ja, bij Calvin Harris, die DJ, zou de vraag kunnen zijn: doen je vingers soms pijn van die knoppen? Oh ja.

Maxime en Hanna met Ik wil dat je liegt. Na 8 uur vieren we de laatste schooldag van het jaar. Ja, leerkrachten. Die krijgen vandaag allemaal cadeaus, hè. Bloemen, koffie, mokken, balpennen. Kan jij ook iets geven aan je leerkracht? Benieuwd?

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemorgen. Grimmige sfeer in Den Haag. Het is er onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en jongeren kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten dat ook naar de politie. Die zetten daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd daar opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
4: Hoe voelt dit?
5: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig!
6: Marokko number one.
7: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
3: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op dat WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor ook na penalties van Paraguay. En de dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. Groenvoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, metaal en schoonmaaksector, dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen dus geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
8: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81% dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk, maar het is afwachten of dat nog voor meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena.
9: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen, flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met ja, noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En vergeet Vinted, want voortaan kan je ook online bestellen bij de kringwinkels. Je vindt er voorlopig tweedehands boeken, kleding en elektronica zoals wasmachines of droogkasten. Of de online kringwinkel Vinted echt zal kunnen bedreigen, valt nog af te wachten. De dag start met opklaringen, daarna is het bewolkt met kans op regen, maximaal tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat staat richting Brussel op de E19 tussen het UZA en Mechelen-Zuid. Daar sta je nu al 1 uur en 31 minuten. Dat komt door een defecte machine tijdens de werkzaamheden daar. Heel veel succes als je daartussen staat. Op de A12 23 minuten erbij tussen het viaduct van Wilhelmina Kortrijk en Aartselaar richting Brussel is dat. Verder tussen Londerzeel in Industrie en Wolvertem 22 minuten erbij op de E40 naar Brussel. Tussen Haasdorp en Sint-Stevens-Woluwe 22 minuten. En tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem op die E40 nog 21 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring sta je stil tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Er is ook een ongeval gebeurd, duurt 40 minuten. Op de Brusselse binnenring 28 minuten tussen Expo en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 20 minuten. Music. Robbe Petitjean. De vibes, zoals dat dan heet, die zitten goed. Het zijn zelfs summer vibes. Matthew Gell en Think of Me. Goedemorgen.

0: summer and see like a homewrecker. Het is de laatste dinsdag, de laatste dag van het maandje ook. En er is heel wat gebeurd, hè.
1: Het is dinsdag 30 juni.
0: De film Michael over het leven van Michael Jackson is officieel de succesvolste biopic aller tijden. Heel veel geld heeft dat al in het laadje gebracht. Michael springt over het record van Oppenheimer als beste biopic, of ja, meest succesvolle. Het is ook de best verdienende muzikale filmbiografie tot nu toe. En er zou al een vervolg in de maak zijn. Dan vraag ik mij af, waar gaat dat over gaan? Denk daar eens over na. In Paraguay is net een nationale feestdag aangekondigd. Ze zijn daar zo blij dat ze vannacht op het WK voetbal gestunt hebben tegen Duitsland. Dat deze dinsdag 30 juni daar een nationale feestdag geworden is. Iedereen heeft vrij af. Ik vraag me nu af, wat is het volgende? Hoe kan je dat nog overtreffen? Stel, die gaan naar de, ze gaan naar de kwartfinales, maar stel, die gaan naar de halve finales. Of naar de finale. Of winnen. Is daar dan een week congé? Goeie vragen allemaal.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Een feestje. Een Mexicaans feestje, want het is in het Beach House Taco Tuesday. Tussen 6 en 9 uur 's avonds worden er taco's geserveerd in het Q Beach House. Dat is ideaal om dus samen met vrienden of familie de grote vakantie in te zetten. Want eigenlijk begint die echt wel vandaag. Hè. Na zo die laatste schooldag gaan we het straks ook nog over hebben. Ondergaande zon op de achtergrond. Vettigheid die uit de taco op je t-shirt druipt. Heerlijk. Dit is Rasputin.

Geregeld. Hotel Geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I risk it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: Carlos vervang.
1: Alleen vandaag en alleen bij Carlos een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carlos.be.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.

0: Alex Warren. En Fever Dream. Oh, straks is het zover. Spannende dag voor heel veel docenten. Want over 10 minuten. Voor een laatste keer in dit schooljaar. De fameuze. Schoolbel die gaat. En traditioneel is deze laatste schooldag ook zo ja, de dag waarop leerkrachten in de bloemetjes gezet worden. En ik wist niet zeker of dat nog gedaan wordt, maar in de app is dat heel duidelijk. Het wordt nog gedaan hoor, de cadeautjes aan de leerkrachten. Romy uit Zandvliet die zegt, ik heb ze vorige week al afgegeven met de hittegolf, want die had afkoelsjaaltjes gemaakt. Dus speciale sjaaltjes van een soort stof waar de leerkrachten van konden afkoelen. Gabby uit Antwerpen, die zegt van vandaag eindigt de school om 12 bij ons, 12 uur al. Een aantal mamas hebben ze gevraagd of ze voor de leerkrachten mogen koken om ze te bedanken. Dat wordt daar heerlijk. Ineke uit Bever die zegt, de juffen die hebben gisteren getrakteerd met hotdogs en ze kregen ook nog een dessert mee naar huis, want voor de leerkrachten zelf hadden de mama's koekjes gemaakt, de mama's en de papa's. En Jordi uit Kuurne zegt, mijn zoon, charmante jongeman, die heeft een bloemetje mee voor de juf. Annelore uit Eernegem, hallo.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, jij bent juf in de derde kleuterklas. Hoeveel cadeautjes verwacht jij vandaag?
1: Ha, ik heb er gisteren ook al een deel gehad, dus ik verwacht vandaag wel nog een paar kleine attenties. Altijd leuk natuurlijk.
0: Wat maken kleutertjes dan? Is dat knutselen of gaan de ouders meestal iets kopen?
1: Meestal gaan ouders iets kopen, maar er zijn ook creatievelingen die natuurlijk zelf iets maken met dan je naam erop bijvoorbeeld.
0: Wat is het mooiste dat je ooit ontvangen hebt?
1: Ja, ik heb hier nog altijd een kader boven mijn spiegel hangen met een hele mooie spreuk. En daar staat op, the influence of a great teacher can never be erased. En daar zitten allemaal gommetjes in. Die vind ik gewoon zo leuk.
0: Dat is heel mooi. Dat is toch zoiets, daar doe je het voor, hè?
1: En wel, maar daar doe je het voor de kinderen doe je het.
0: Ja.
1: Maar dat zijn dankbare cadeaus.
0: Ah, wel, maar ook voor een beetje erkenning. Annelore, geniet van je vakantie. Wat ga je doen deze vakantie?
1: Ik ga naar Frankrijk. En verhuizen van klas, dat ga ik ook doen.
0: Ah, hoezo?
1: Ik ga van de derde kleuterklas naar de tweede kleuterklas verhuizen.
0: Ah, top. Geniet nog van je dag, hè.
1: Dankjewel. Dag.
0: En dan over 10 minuten de laatste schoolbel van het jaar.

0: Hoi, goedemorgen. Hier een speciaal dagje. Onze dochter wordt 12 jaar vandaag en om 11:30 zwaait zij de lagere school uit. Als cadeautje voor de juf had zij een mandje met een zak Lay's chips, een flesje Fanta en een Leo Go. Met de tekst, lees dit maar eens goed. Voor mij ben jij de Max en een fantastische juf. En dankzij jou ben ik ready.
1: Lees dit maar eens goed.

0: Charles Cornwall van het heerlijke Warrior. Na 9 uur trouwens nog het foute uur. Het zou kunnen dat er een stiekeme Gigi D'Agostino in zit vandaag. Julie, de economische inspectie, wil de verborgen kosten bij parkeerapps onderzoeken. Waarom juist?
1: Ja, uit een recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop bleek dat die apps vaak extra kosten verbergen of onduidelijk zijn over tarieven. Klanten moeten vaak de tarieven zelf opzoeken en daardoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan verwacht. De economische inspectie gaat nu onderzoeken of die parkeerapps fouten maken. En GroenVoorzitter Eamon Hortje is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen. Hortje wilde er samen met nog enkele anderen gisteravond actie voeren tegen de Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt.
0: Goedemorgen Jonas trouwens. Hoe ziet het eruit op de weerkaarten?
2: Goedemorgen Robbe. Vandaag toch wel redelijk veel wolken. Hè. En er kan links of rechts ook een drupje regen vallen. Het staat allemaal heel weinig voor. Want bij temperaturen vandaag rond zo'n 24 graden, 20 graden wordt het aan zee. En aan het eind van de dag gaat het vanaf de kust opnieuw helemaal opklaren.
0: Ja, Jonas, wat ik mij afvraag. Hè, je bent weerman. Zijn er zo dingen die mensen je altijd vragen? Wat vragen mensen altijd over je job?
2: Wel, bij het geval hier weerman bij Q vragen de meeste mensen van ja, moet je dan naar de studio gaan? Dat is eigenlijk de meeste... Ja, wel, nee, ik kan het gewoon van thuis uit doen, dus dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, daar had ik het antwoord op, Jonas, want ik zie jou hier totaal niet staan in de studio. Ah nee, je bent gewoon thuis. Heerlijk. We gaan het zo meteen spelen. Ik ga zo meteen jouw beroep raden aan de hand van een cryptische vraag. En die vraag is, wat is de vraag die ze je het vaakst stellen over je job? Dat mag je laten weten in de Q-app. Maak het moeilijk, hè, zodat ik niet meteen doorheb wat jouw job is. Goed. Staat wel wat file trouwens. Want er staan op dit moment nog altijd 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. 20 richting Brussel op de E19. Tussen het UZ aan Mechelen-Zuid staat 1:37 op de A12. Tussen Wilrijk, Vallaar en Aartselaar 35 minuten. Er is daar een ongeval gebeurd. Op de E40 18 minuten tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse buitenring 33 minuten tussen Nijvel, Lille en La Hulp. Op de binnenring rond Brussel is het ook nog 26 minuten vertragen tussen Expo en Machelen. Verder sta je 19 minuten stil tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, dat is op de E429. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

0: Kijk, lieve vrienden, toch even een boodschap van algemeen nut. Je job, hè? Niet melden, hè, wat je job is. Anders kan ik het niet raden zometeen.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Maximum. Summer. Cue music.

0: ben eigenlijk een soort jobstudent. Ik ben een soort vakantiejob aan het doen, want normaal sta ik enkel in het weekend vroeg op met jou. Deze vakantie is het in de week van maandag tot vrijdag. Zodat Maarten en Dorothee ook eens met vakantie kunnen. Hè. En daarom wil ik heel graag weten wie er ook heel vroeg op staat.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Lieven uit Wellen, hallo.
2: Goedemorgen, dag Robben.
0: Goedemorgen. Lieve, ik ga proberen raden zo meteen welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. Ik ben heel benieuwd wat je hebt voor mij, want ik weet dus van niks. Hè. Je hebt stiekem gebeld met de redactie. Ik weet niet welke job jij doet, ik weet zelfs niet wat de vraag is. Dus hier gaan we dan, lieve. Wat
3: ja,
0: is die meest...
3: De vraag die mij regelmatig gesteld wordt, ja? Is wat heb je al eens uitgevonden?
0: Wat heb jij al eens uitgevonden? Ik krijg nu 30 seconden. Wat heb jij al eens uitgevonden? Ben je wetenschapper?
3: Nee.
0: Werk je in een labo?
3: Nee.
0: Aan een bureau?
3: Ja.
0: Oké, ben je... doe je iets met games? Ben je ontwikkelaar?
3: Nee.
0: Ben je...
3: Nee.
0: Ben je uitgevonden. Ben je... Heb je een diploma nodig?
3: Ja.
0: Wat heb je al eens uitgevonden? Ben je... Draag jij een veiligheidsbril?
3: Nee.
0: Nee. Ik heb het niet. Oh. Oh, lieve, wat doe je?
3: Ik ben prof supply chain management.
0: Ah, maar waar dan de vraag, wat heb je al eens uitgevonden?
3: Omdat heel veel vrienden van kinderen van ons die vragen, zeker als ze klein zijn, oh, een prof, dan denken die van, ah ja, dat is professor Gobelijn, professor Barbas. En dan is er weer de eerste vraag die ze stellen, wat heb je dan al eens uitgevonden?
0: Ah, oké, maar wat is supply chain management? Wat is dat?
3: Dat supply chain management, dat is eigenlijk alle plannen en regelen van de weg die een product aflegt, van grondstof tot klant. Dus wij kijken van, hoe komen er materialen en producten op het juiste moment, op de juiste plaats, tegen zo laag mogelijke kosten?
0: Oeh, dat klinkt heel ingewikkeld.
3: Dat valt best wel mee.
0: Maar ja, stel dat er zo een, ik weet maar, zo'n containerschip vast zit ergens. Dan is dat, ja. Dan is dat al om zeep, hè? Heel je...
3: Ja, dan is het alle hands aan dek en dan moeten we kijken van, hoe kunnen we dat op een zo efficiënt mogelijke manier oplossen? Kunnen we in plaats van via een containerschip dat vast zit in het Suezkanaal, ja, kunnen we andere route pakken of kunnen we het vliegtuig pakken of iets dergelijks? Ja.
0: Oké, okay. Maar goed, jij geeft vooral les daarin.
3: Ik geef les en ik coördineer vooral. Ik ben hoofd van een groep die voornamelijk wel onderzoek doet, maar ik ben daar de coördinator van. Ja.
0: Geef jij een buisvak? Ben jij een moeilijk vak?
3: Nee, of het valt wel mee.
0: Oké. Goed, Lieve, ik zou het nooit geraden hebben.
3: Ja?
0: Ik zou het nooit geraden hebben. Ik heb ook nog nooit van je job gehoord. Dus ja, misschien heeft het daar wel mee te maken.
3: Dat is
0: ook niet nog van je dag, hè?
3: Jij ook. Dank je wel.
0: Deze man zijn job snap ik volledig. Het is een zangertje, Bruno Mars.

tot vrijdag maak je trouwens kans op tickets voor Bruno Mars in Milaan met de Q Guestlist. Dan moet je je wel aanmelden bij Vincent Viris met een Bruno. Samen met een Bruno. Ik heb zowel Bruno Wijnendalen als Bruno van den Broeke gebeld. Dat zijn de enige Bruno's die ik ken. En ze kunnen niet. Bruno Wijnendalen die zei ook meer fan te zijn van Shakira. Dus ja, ik wil niet eens naar Bruno Mars. Whenever, wherever...

0: En straks tijdens het foute uur is het weer zover.
1: Verdien vraag 10.
0: Het concept is heel simpel. 10 vragen, die moet jij juist beantwoorden binnen de minuut. En dan win jij het antwoord op die 10e vraag. Gisteren speelden we met Sarah uit Sint-Liefshouten. En zij hoopte toen dat dit het antwoord op vraag 10 was.
2: Een plons zwembadje voor mijn dochter of zo.
0: Een plons zwembadje voor de dochter, zo lief. Helaas is ze niet tot vraag 10 geraakt. Ze heeft het wel niet slecht gedaan hoor. Maar die prijs is dus nog onbekend. Is het antwoord op vraag 10 effectief een plonsbadje? Misschien wel een heel zwembad. Kan dat ook nog niet verklappen. Als jij je kans wil wagen, dan verdien je misschien straks wel vraag 10 in de Q-app. Moet je dat even sturen. En wie weet spelen we straks met jou, straks dus om 9:30. Dus tijdens het foute uur zo in het midden daarvan. Mag ik het verklappen? Nee, ik mag het echt niet doen. Ze zijn boos.

0: Een zeer goedemorgen, het is 9 uur, nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. De Economische Inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of EasyPark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren en ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
1: Welke apps onderzocht worden, is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaats nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag kreeg. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbare moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. En in Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
3: Hoe voelt het?
4: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
5: Marokko number one.
6: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
1: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verliep alles rustig. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Brussel. Nog altijd tussen het UZA en Mechelen-Zuid. 50 minuten erbij. Op de A12 naar Brussel. 39 minuten tussen de Jules Moretuslei en Aartselaert. Komt er een ongeval. Op de Brusselse binnenring 25 minuten erbij tussen Expo en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.

Britney Spears die post op social media. Dat is altijd een crazy avontuur. Ze heeft nu een foto van zichzelf geplaatst met daarbij de bijschrift Balls. Ik weet niet wat ze bedoelt. Misschien een referentie naar het WK in Amerika. En ook een foto van een hertje. Allee, Britney. Goed gespot in de wilde natuur. Dit is het Foute Uur. Dit is Gigi D'Agostino.

0: twee files nog op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Brussel op de A12. Tussen de Jules Moretuslei en Aartselaar. 21 minuten komen er daarbij. Op de E40 richting Brussel 15 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. En op de Brusselse binnenring 18 minuten tussen Expo en Machela. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens het foute uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Martijn uit Rumbeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Martijn, heb jij vakantie of ben je gezellig aan het werk?
2: Gezellig aan het werk.
0: Wat doe je van job?
2: Ik ben de leverancier van Franklin & Sons. Dat zijn limonades en tonics.
0: Ah ja, maar toch altijd een soort van vakantiegevoel bij jou.
2: Wel ja, dat is soms een keer naar de kust, soms een keer andere streken uit. Dus het is echt wel een plezant job.
0: Ja, met een goede tonic erbij, hè, is het vakantiegevoel toch meteen ingezet. Martijn, wat mag voor jou het antwoord zijn op vraag 10? Want het is nog niet bekend. Wat zou je leuk vinden?
2: Het nieuwe Club Brugge shirt is uitgekomen.
0: Ja, dan zouden we wel nogal kamp kiezen hier voor een bepaalde voetbalproef. Maar wie weet, hè, Martijn. Wie weet is dat het wel. Hoe ziet het eruit? Ik heb het nog niet gezien.
2: Blauw-zwart, hè.
0: Ah ja, tuurlijk. Maar ja, is er iets speciaals aan dan?
2: Het is een klein beetje veranderd, maar toch. Ik verzamel sowieso de shirts, dus...
0: Ja, en dan zie je die zo doorheen de jaren veranderen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, maar nog altijd blauw-zwart strepen. Dat is het, basically.
2: Sowieso. Blauw-zwart en hart en nieren.
0: Ja, ja. En als ze plots met andere kleuren zouden afkomen, zoals de Rode Duivels?
2: Ik verzamel toch shirts, dus dat is altijd welkom.
0: Ah ja, Martijn. Misschien is dat het wel. Je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag trouwens niet passen, dus je moet antwoord blijven geven tot het juist is. En pas dan gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, want je krijgt dus maar 1 minuut, dan verdien je vraag 10. Ben je klaar?
2: Ik ben klaar.
0: Allee, dan vliegen we erin. Hoe heet de bekendste fontein van Rome, waarin toeristen een muntje kunnen werpen? Nadenken of opzoeken, of iets zeggen.
2: Trevi Fontein?
0: Ja, hoe heet de hond van Mickey Mouse?
2: Pluto?
0: Welke Britse prinses beklom deze week in 24 uur tijd de 3 hoogste bergen van het Verenigd Koninkrijk? Wat, hè? Je bent alles wat opzoeken. Ja, hoe heette de doorbraaksingle van de K3 Originals uit 1999? Het allereerste hitje van K3?
2: Hey mama.
0: Hoeveel dagen telt de maand juni?
2: 30.
0: Van welke sport nam Luna Hendricks vorige week afscheid?
2: Kunstkaatsen.
0: Welke zangeres maakte het nummer I Knew? Oh, de tijd zit erop. Martijn. Ja, het is niet gelukt, maar je was niet
2: het
0: snel genoeg.
2: Het gaat snel,
0: hè. Je hebt wel 6 juiste antwoorden gegeven, dus het is eigenlijk wel oké, hoor.
2: Ja, ik moet zeggen, ik sta er heel alleen voor op, dus...
0: Ja.
2: Het is echt wel moeilijk als je moet bellen en tegelijkertijd opzoeken.
0: Maar ja, tuurlijk, Martijn. Oh, garme.
2: Mocht, niet meer zitten, jongen. Nee,
0: maar ik zit er niet echt mee, hoor. Ik doe dat. Pak jezelf een tonicske, geniet nog van je dag.
2: Voilà.
0: En voilà, niet mee. Jij moet er niet mee in zitten, Martijn. Dat is het vooral.
2: Mocht, zeker niet.
0: Martijn,
2: leef na verder.
0: Ga je nog een leuke vakantie tegemoet?
2: Ja, binnen 2 weken en half ben ik in verlof.
0: Ah, wel. Kijk daar maar naar uit. Salut!
1: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.

Axel Rudd in het foute uur Kennedy Boulevard. Geen idee waar dat is, de Kennedy Boulevard. Kennedy Tunnel, die ken ik. Even terug. En vorig weekend, toen Denzel met prachtige zonnebril op het podium van de Foute Party stond.

0: Een hele dag het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, Julie is er met het nieuws van 10.
4: Goedemorgen. Groenvoorzitter Eamon Horsch heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
5: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alsjeblieft stoppen met mij zo hard vast te pakken? En dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Om ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
4: In totaal werd Horsch 5 uur lang aangehouden. De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easypark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en ook onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren en ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
4: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Werk Sohal Demir verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Vanaf volgend jaar betalen werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 per aanvraag. Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. Pas als dat niet lukt, mogen ze buitenlanders aanwerven. Werkgeversorganisatie Voka reageert teleurgesteld. Ze vindt de beslissing niet realistisch en de kosten te hoog. De bewolking neemt toe, deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen bij maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 25 graden.
3: En op dit moment staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Richting Brussel staat hij op de E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten bijtellen. Ook op de A12 vertraag je 6 minuten. Vanaf Londerzeel Industrie tot het domein Levendalen. Tussen Wilrijk en Aartselaar ook een kleine file van 6 minuten. E40 dan tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem ook 6 minuten extra. En op de Brusselse ring vertraag je ook op de binnenring tussen Expo en Machelen 10 minuten. Richting de grens met Frankrijk ook nog een kleine file op de E40. 5 minuten extra tussen Gistel en Jabeke. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten op dit moment.
7: Matthias van den Bulke.
3: Alright, het einde van juni. Dat betekent de start van jouw zomervakantie. Maximum Summer met Miles Smith.

betekent ook wel iets minder vrijheid voor de ouders. Gelukkig bestaat er iets als op kamp gaan, zomerkampen of met de jeugdbeweging weggaan. Nu ze toch nog op school zijn, kunnen we het misschien wel luidop zeggen. Er zijn genoeg opties waar je ze kan droppen, je kids, als je er even vanaf wil. En anders kan je deze zomer ook altijd terecht aan het Q Beach House in Oostende. We hebben hier een heel groot strand en een heel grote bar met een heel grote frigo, waar de ouders ook wel iets kunnen nuttigen.

0: Thomas Gray en Rumours. Vandaag start de zomervakantie dus echt. En de dochter van Kelly die heeft ook een goede bezigheid deze zomer. Ze gaat namelijk vakantiejobben hier in het Q Beach House in Oostende. Dat is nice. Dan mag ze mij af en toe wel een keer een cocktailje voorzien. Nee, ik ga ze zeker de groetjes doen, beste Kelly. En merci om te luisteren naar Q.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum summer.
2: Krekenpot met gekapt, krekenpot met granola. Oh, krekenpot op mijn amber. Of krekenpot gewoon op mijn boterham.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Mijn kusfiets is helemaal aan de klok.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is ge***. Allee,
8: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
10: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.

Bij Q Music, jouw mening mega belangrijk. Dus ook je mening over nieuwe muziek. Repeat of niet. Dus laat u gaan. In de Q-app wil ik lezen en horen wat je vindt van de nieuwe van Henri PFR, Sola. Q Music. Q sounds better with you.

0: Eentje van bij ons. Het is uiteraard een Brusselaar, Henri PFR, Back Your Music. En zijn nieuwe single, Sola.
1: Repeat of niet?
0: Henri heeft een repeat gestuurd. Ik weet niet of dat Henri PFR is, maar het zou eventueel wel kunnen. Hij zet er ook twee zonnetjes bij, want er staat niet bij of hij uit Brussel komt of niet. Dus het kan eender welke Henri uit Vlaanderen zijn. Henri PFR, mag je toch zijn, merci. We tellen jouw stem er uiteraard bij. Tim uit Antwerpen die heeft gestuurd. Ah wel, ja, wat een zomerhitje. Gerry uit Haagt die zegt ook repeat en het geeft hem een beetje Ibiza-vibes. Ik ben nog nooit op Ibiza geweest. Ik ben er echt dringend eens werk van maken. Kimberly uit Schellen die heeft ook een repeat gestuurd voor Henri. Leuk zomerdeuntje. Ruben uit Aartselaar die zegt alle wolken verdwijnen hier in Aartselaar. Sinds dit liedje speelt, dus laat het maar nog eens doorgaan. En dat gaan we doen, beste Ruben, want het heeft meer repeats gekregen dan iets anders. Ook van Jeroen uit Aartselaar krijgt het een dikke repeat. Dus je hoort hem terug bij Vincent Live.

0: Duffy met Mercy. Het was effectief Henri PFR, die stuurde daarnet voor zijn eigen liedje. Ja, hij mag dat doen, hè, uiteraard.
1: Dat zal wel zijn.
0: Elke stem telt en ik heb het gevoel dat hij 3 keer per dag klaar zit om een repeat te sturen voor zijn nieuwe song. Goed, ondertussen is het 11:30 en er zijn maar 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen schuif je het langste aan. Een kwartier moet je daarbij tellen en richting de grens met Frankrijk vertraag je ook op de E40. Tussen Gistel en Jabbeke 7 minuten extra. Maar dat zit, op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Summer. Matthias van den Bulke.

0: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey, Mr. D. En zet jouw naam op de Q guestlist van Bruno Mars in Milaan. Maximus. Summer. Q
1: Music. Just my. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
3: yellow! We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. Maximum. Maximum Summer.

Tranen van goud van Zoe Levi en Aaron Blommaert. Aaron Blommaert kan je zaterdag namiddag op Moonfeest zien. Tranen van goud gaat hij uiteraard ook zingen, want het is zijn nieuwste hit. En die klinkt live ook erg goed. Het bewijs hoorde je het afgelopen seizoen in onze Q Live Lounge.

0: goed, hè?
1: Ja, heel goed. Ik kijk er enorm naar uit om hem zaterdag live te zien op Moonface, want ik ga er naartoe. Onze cute opschuif, die komt zo meteen naar jou toe. Maar eerst krijg je nog een classic van Anouk, Nobody's Wife.

0: extra veel horen deze week. Leuk, hè? Ja, en die Tobias Topic, dat is een Duitser, dus die zal toch aan het balen zijn vandaag. Want exit Duitsland op het WK voetbal na de 1-1 tegen Paraguay. In Paraguay moet er vandaag blijkbaar niemand gaan werken. Daar is het nationale feestdag. Amai, dat mag je eigenlijk ook wel, hè. Als wij zo morgen winnen van Senegal, donderdag een dagje thuis.
1: Ja, ik zie dat wel zitten eigenlijk.

Mojo en Lady. Patrick is wel heel optimistisch. Hij denkt als België wereldkampioen wordt, Matthias, dan gaan we waarschijnlijk wel een dag verlof krijgen de volgende dag. Ja, ik hoop het. Ja, het zou wel wat zijn natuurlijk. De Rode Duivels wereldkampioen. Imagine. Nu, ons buurland Nederland zal dit jaar geen wereldkampioen worden. Maar aangezien er bij Q-Music veel mensen werken die uit Nederland komen en we ook veel luisteraars hebben uit Nederland, moet ik die pot misschien niet opentrekken vandaag.

0: Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 11 met Julie.
1: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26. Die overleed na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een burggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. 1 agent stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. 3 anderen voor schuldig verzuim. Volgens de rechtbank deden de agenten niets verkeerd. Werkgeversorganisatie FOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort FOCA.
2: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
1: Verder wil FOCA ook meer inzetten op internationalisering. Zelfs met hetzelfde diploma en dezelfde functie verdienen vrouwen minder dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Dat mannen vaak meer verdienen is niet nieuw, maar zelfs zonder onderscheid ligt hun loon zo'n 2% hoger. Volgens de onderzoekster komt dat door discriminatie.
3: Dus toch een soort ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Dat kan ook ongelijke behandeling zijn die voortkomt uit bepaalde stereotypes, waarbij typische eigenschappen die aan mannen toegeschreven worden, denk aan ambitieus zijn, assertief zijn, nog vaker beter verloond worden dan eigenschappen die aan vrouwen toegeschreven worden.
1: De bewolking neemt toe. Deze namiddag wel meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maximaal tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 25 graden.
0: Morgen droog, 25 graden is belangrijk voor de match van de Rode Duivels. Goed, dankjewel Julie. Tot over een uurtje voor een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de A12. Moet je uitkijken voor een ongeval tussen Aartselaar en Wilrijk. 11 minuten extra. Ook richting Gent vertraag je door een ongeval op de E17. Tussen Lokeren en Beervelde 10 minuten bij. Ook op de E40 vanaf Gistel tot Jabbeke 10 minuten extra. Maar op andere plaatsen gaat het lekker vlot. Je verliest er minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
0: Zometeen de man die jij deze zomer in Milaan kan zien. Eerst naar Noorwegen met de Bausa.

0: De man die jij op 14 juli kan live zien in Milaan.
1: De Q Guestlist. Bruno Mars in Milaan.
0: Yes, echt een maffe prijs die je deze week kan winnen bij Vincent Live. 2 tickets voor het concert van Bruno in Milano. Vrijdag komen er 4 kandidaten met hun Bruno naar het Q Beach House hier in Oostende voor de grote finale van de Q Guestlist. En de eerste finalisten die kennen we sinds gisteren. Dat is Roxanna uit Bredene. Zij is samen met een Bruno, dus Bruno is haar vent. Dus zij moest het echt niet ver gaan zoeken. Want het is wel zo, als je kans wil maken op die plek op de Q Guestlist, moet er een Bruno in je leven zijn. Ergens in je entourage, ergens in je familie of in je vriendengroep. Dus als je er

0: Dua Lipa.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel zou willen. Hier samen met Calvin Harris. Maar de afgelopen periode zat ze in Italië uiteraard met haar ventje. Want ja, ze heeft haar huwelijk daar uiteraard gevierd in Palermo, Sicilië. En dat kan je herbeleven op haar Instagram. Daar heeft ze een reeksje gepost met allemaal leuke foto's. Van een goede pasta vongole tot een wel zeer pikante foto in bad. Moet je maar eens checken tijdens een pauze vandaag.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
2: Bon. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
6: Murdered my innocent family.
5: Wraak en gerechtigheid.
6: This is not gonna end well.
5: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
7: Touché.
5: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Q Music.
10: Q sounds better with you.

Michael is officieel de succesvolste biopic aller tijden. Met ondertussen al 857 miljoen euro in het laadje. Waanzinnig veel. Daarmee doet Michael ook beter dan de film Oppenheimer. Toch wel echt een topper. Maar dus, Michael is erover gesprongen als beste biopic ooit. En dat zonder mijn ziens. Want ik ben nog altijd niet gaan kijken. Ik weet niet waarom. Nochtans blijkbaar een heel leuke film over het muzikale succes van Michael Jackson. En dat muzikale succes, dat weerspiegelen we graag bij Q-Music. Dit is een van zijn grootste hits aller tijden, Beat It.

0: Lost Frequencies en Callum Scott met... Teddy Swims krijgt een tweede kans van Bart uit Kontich. En waarom dat precies is, dat hoor je zo meteen. Eerste files, want ondertussen is het 11:30. En er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Op de Brusselse binnenring moet je uitkijken voor een ongeval tussen Machelen en Zaventem. 12 minuten extra. Op de buitenring 6 minuten bij vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Ook richting Brussel vertraag je E19. 11 minuten extra tussen Vilvoorde en Machelen. Richting Gent vertraag je ook 11 minuten op de E40 tussen Gistel en Jabeke. E17 dan nog een file tussen Lokeren en Beervelde. 5 minuten extra daar, maar dat zit. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Hey, it's Teddy Swims and I love
2: Matthias van den Bulke.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Doe, doe, doe.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

Thank you. En je kan deze Duitser deze zomer live aan het werk zien in België. Hij staat namelijk op het podium van Tinom te zien. Niet vergeten, het is een nieuwe locatie aan het Silt in Middelkerke. Daar vinden de opnames plaats. En op 14 en 15 juli gaat Kamrad daar dus optreden. Met onder andere ook Céline Hermans op het podium. Zij gaf afgelopen weekend nog haar eerste optreden sinds het afscheid van haar mama. En op 10 om te zien gaat ze er dus ook bij zijn. En dat wordt echt met een soort van eerbetoon aan haar mama Margriet. Dus dat wordt wel echt een bijzonder moment. En jij kan er gratis bij zijn, want de tickets voor 10 om te zien, die zijn gratis. Je kan gewoon op het strand gaan kijken. En een ticketje voor de Golden Circle, daarvoor moet je wel betalen. Want dan heb je sowieso wel de best spot. Zometeen DJ Licious, eerst Gail.

0: Ja.
1: Op woensdag 15 juli komen ze samen optreden aan het Q Beach House. DJ-licious en Milo. Ja, en we gaan deze zomer heel wat concerten geven aan het Q Beach House. Mini-optredens, maar ook sunset-concerten natuurlijk. Morgen namiddag al een eerste mini-concert met Bas Serra. Dat is de winnaar van The Voice van Vlaanderen.

kan geweldig goed zingen. En het bewijs kan je morgen dus hier beleven tussen 5 en 6 aan het Q Beach House op ons terras. Katy Perry, die komt niet. Die had zaterdag dan weer op Werchterboutique moeten staan. Maar daar staken de weergoden natuurlijk een stokje voor. Hier bij Q Music krijg je ze wel gegarandeerd op je radio. Maar eerst David Guetta en deze Ironic van Alanis Morissette.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Motorpech Nice.
7: Oh.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Goedemiddag, nieuws van 12 krijgen van Julie.
11: Goedemiddag. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26 na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een burggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en één van hen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
12: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan, maar de rechtbank heeft daar vandaag anders over geoordeeld. Nu, wij gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. Wij gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken en dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
11: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Plankendaal is een Kordofan-giraf geboren. Een meisje, en dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur. De babygiraf is al meer dan 1,5 meter groot. Je kan haar bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Stemmen kan binnenkort via de Instagram van Zoo Plankendaal. Deze namiddag bewolkt, blijft wel droog. Lokaal is een bui wel niet uitgesloten, maximaal tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden.
10: Ondertussen staan er 3 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Tussen Stroombeek-Bever en Diegem, 23 minuten extra. En op de buitenring, 6 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Ook richting Brussel vertraag je een kwartier. Op de E19 vanaf Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
10: En de nummer 1 in de Q-top 40. Eerst de nummer 1 van velen wat betreft knapste mannen ter wereld.

0: Hey Matthias, ben je klaar voor een Hollandse mop? Wat is het verschil tussen een penalty en een biertje? Een biertje gaat er altijd in.
1: Dag.
2: Thomas, dat is lelijk. Dat is echt lelijk. Ja, een bittere pil voor de Nederlanders, even mocht je de mop nog niet doorhebben. Vannacht verloren ze na penalties van Marokko. Met andere woorden, Nederland wordt dus al zeker geen wereldkampioen. En ook voor Duitsland liep het volledig verkeerd afgelopen nacht. Zij verloren ook na penalties, dus voor allebei wrong.

Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal. Even

0: Ja.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Q-Music.

berichtje van Annelies uit Opwijk voor ons Rode Duivels morgenavond tegen Senegal. 3-2 voor België. Gewoon zomaar omdat het kan. Ja, ik zou dat leuk vinden, 3-2, omdat ja, 5 doelpunten, dat is leuk. Veel doelpunten. En België die wint, ja, dat is uiteraard ook leuk. Zometeen krijg je een Belgische trots na de calling.

0: Hoi. Sorry, ik wilde even checken of je nog wakker was. Want, sorry, de stem van Kobi Kaye is geweldig seemzoet. Maar ja, het had kunnen gebeuren dat hij tijdens die pauze zo even zo... Even zo, ja, weg was. Goed, ondertussen is het 12:30. Goedemiddag. Je krijgt de files van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je het langst aan. 11 minuten erbij tussen Sint-Anna-Leker-Oever en Antwerpen-West. Ook richting Gent 8 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. Ook richting Brussel is het met vertragen op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten bij. Op de Brusselse buitenring 5 minuten dan weer tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den

0: Ze werd vierde op het Songfestival in 2017 met City Lights. Guess the Summer Song. Hoe is het gesteld met jouw muzikale kennis? Slecht, gemiddeld of misschien uitmuntend? We testen het elke middag bij Q-Music. En omdat de zomer begonnen is, hebben we Guess the Song in een zomerjasje gestoken. In onze Q-app kan je het 24/7 spelen. Maar we doen het dus ook elke middag op de radio. We zoeken dus zomerhits. Je krijgt zo meteen een stukje te horen. Een snippet, een kort fragmentje uit een zomerse Q-hit. En jij moet raden welk nummer we zoeken en van wie die komt. Dit is de opgave van vandaag. Ja, niet zo gemakkelijk. Het is een vrouw die we zoeken, uiteraard. Het is een zomerse hit uit 2001, dus al van een tijdje geleden. Erik kent sowieso van wie die komt, denk ik. Maar met welk nummer? Je hebt ze zo net gehoord. Laat maar komen.
1: Welke summersong hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister straks naar Vincent Live. Hey.

0: zal toch aan het balen zijn. Martin Garrix dan toch. Na de exit van Nederland op het WK. Ed Sheeran zal wel nog blij zijn. Want de Engelsen die zitten er wel nog in. Guess the Summer Song. Elke middag gaan we dus op zoek naar hoe het zit met jouw muzikale kennis. En in de zomer hebben we het Guess the Song een klein beetje in een zomers jasje gestoken. Welke song hoorde je daarnet? Dit was de opgave. Sometimes I think that a true love can never be. Een zomerhit in 2001 van een hele knappe dame. En we luisteren naar een andere knappe dame. Emily?
1: Dit is Jennifer Lopez met... Ain't it funny?
0: Ja, dat klopt. En de mannen die wisten het ook. Vincent.
2: Jennifer Lopez met Ain't it funny?
0: Ja, klopt.
2: Matthias. Ja. Groetjes van op de terras onder je.
0: Ah, ja. Ah, ze zitten hier in het beachhouse onder ons. Hallo, dag Vincent en Co. Maar dus de muzikale kennis bij de mannen en bij de vrouwen is even goed. Vandaag in Guess the Summer Song. En nu krijg je hem volledig een beetje loca, J-Lo. Ja, excuseer. Kom ze!

0: What You Didn't Break. Neem er even pen en papier bij. Want we zijn hier ondertussen een deel van de menukaart aan het uittesten. Achter de schermen. Je kan het misschien door de radio ruiken. De frietjes zijn in elk geval goedgekeurd. En de bun met kruidenkaas en gerookte zalm ook zeker.
1: Ja, lekker.
0: Ja, dus als je deze zomer nog langskomt op het Q Beach House, dan moet je die zeker alvast bestellen. En drankjes genoeg ook op de kaart. Jorien Roets komt eraan zometeen.
2: Q Music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Een goedemiddag nieuws van 1 uur krijg je van Julie.
5: Goedemiddag.
6: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de €100 voor een megawattuur. Om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen €600. Vorige week was dat zelfs €1000. Energie-expert Kenneth van Zina.
7: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
6: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Het Britse chemiebedrijf Ineos daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 heeft vernietigd. Later vroeg Ineos een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. Ineos eist dat ons land daarom een schadevergoeding betaalt. En Kian Uitenbroek gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroek maakt ook meteen zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was de 8e plaats. Uitenbroek mikt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maximaal tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden.
4: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 10 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 8 minuten. Richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten extra. En van Antwerpen-Noord tot Deurne verlies je 5 minuten. Op de Brusselse binnenring, tussen Strombeek-Bever en Machelen 6 minuten extra. En op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
4: We sluiten het schooljaar samen.

officieel is het nog de laatste schooldag. Maximum. Maar Deborah uit Capelle op den Bosch die stuurt al een berichtje in de Q-app. Mijn Chelsea, 12 jaar, heeft gisteren haar proclamatie van de lagere school gedaan. Er waren veel traantjes bij. 1 september gaat ze naar het middelbaar. Nu eerst genieten van een lange vakantie. En we komen zeker eens naar Oostende. Ze stuurt een fotootje ook van haar dochter Chelsea. Ja, dat is echt de tijden van het tijdperk. Hè? Heel erg mooi. Bij ons op school, bij de kinderen, was het vandaag picknick. En daarna gaat mijn lief met onze oververmoeide kinderen naar een speeltuin. Dus wish him luck om die kinderen te entertainen. Mijn taak vanmiddag is jou entertainen. En ik ga die taak ook bloed serieus nemen. Met een rip de middagdip om u tegen te zeggen voor de echte survivors. Met een easy zondagmiddag vibeke zometeen. En met de beste boysband aller tijden. Je hoort het, er is iets bij voor... Ja, maar...

0: mee.
1: Olivia Dean en regen op de ruiten. Heeft er iemand een vlies gelegen?
2: Lotto is op zoek naar tenen.
0: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
0: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
3: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is het geluid van de perfecte.

0: perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Music. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Gelukkig staat die overal meestal goed aangeduid. Hè. Nooduitgang van Meteor. Dinsdag vandaag, de laatste schooldag, maar ook wel de laatste dag voor jouw vakantie. En we weten allemaal, de laatste loodjes wegen het zwaarst. En dan is het slim dat je naar Q Music luistert. Want wij helpen die loodjes te dragen.

0: zullen we het weekend alles gaan opzoeken met Sia. Ik weet het is nog lang, maar... Dat gaat terug doen. Je gaat dat zien. Eerst nog de nummer 7 uit jouw Q-top 40. En de files, er staan er 8 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen Centrum tot Borgerhout, 13 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West komen er 10 minuten bij. In de richting van Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 11 minuten bij. En van Antwerpen Noord tot Deurne, 6. Richting Antwerpen op de A12, tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten bij. Op de E17 verlies je van Kruibeke tot Antwerpen West ook 5 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek Bever en Vilvoorde Koningsloo 5 minuten extra. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q-Music. Maximum Summer.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Ilana uit Boutersum die stuurt. Jolien, waarom liep je gisteren met een gigantische opblaasbare eenhoorn op de dijk? Dat was een grappig zicht. Ja, Ilana, ik vroeg mij eigenlijk ook af waarom. Maar het was dus een filmpje voor onze interne communicatie, voor de nieuwsbrief binnen ons gigantische bedrijf. Misschien dus dat bij jou op je werk soms ook wel zo'n nieuwsbrieven uitsturen en af en toe komt er dan eens iets onnozel in. En als er iets onnozel moet gedaan worden, dan weten ze ons te vinden natuurlijk bij Q. Ja, kijk, wat kan ik zeggen? Wij zien dat altijd wel zitten om met een gigantische opblaasbare eenhoorn rond te tjollen aan de kust. Dat is gewoon altijd grappig. Ze hebben mij ook een paar vragen gesteld. Onder andere wat volgens mij de zomerhit van dit jaar zal worden. En ik ben nog niet 100% zeker, want er zijn wel wat opties. Maar mijn hart zegt nu al de Q-topschijf.
1: Ja.
0: Want de Q-topschijf is eigenlijk alles wat een zomershit moet hebben. Beetje zwoel, beetje sexy, beetje Spaans, beetje afro. Hij komt eraan na een classic van formaat. Simple Minds, Don't You...

De Q Top 5 deze week, topic. En Becky G, sorry papi, ze zingt zoiets als... Kijken mag aankomen niet. Sorry papi, niet vanavond. Volgens Lisa uit Veurne wordt dit de zomerhit van 2026. Ja, dat zou ook wel kunnen natuurlijk. Die staat al op nummer 1 en die...

vind ik ook fantastisch hoor. Dus het wordt weer moeilijk kiezen. We maken de balans pas op na de zomer, maar we staan nu nog maar aan het begin en we gaan daar gewoon keihard

0: with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Goedemiddag.
3: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. Om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
5: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
3: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
6: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van dit is misschien een gasexplosie. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
3: Een timmerlier mikt op etappezeges in de Ronde van Frankrijk. Hij is samen met Ilan van Wilder kopman bij zijn ploeg Soudal Quickstep. Mogelijk mengt Merlier zich ook in de strijd voor de groene trui. Vorig jaar won Merlier nog een etappe in de Tour. In totaal mogen er 5 Belgen voor Soudal Quickstep mee naar de Tour. Deze namiddag bewolkt, maar het blijft wel droog, al is het lokaal wel een bui niet uitgesloten met maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar ook enkele buien en 25 graden. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 23 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 22 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten extra. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel 11. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 10 minuten extra. Op de E19 verlies je van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord 9 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 7 minuten extra. En ook van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem komen er 7 bij. Op de binnenring verlies je van Strombeek-Bever tot Machelen 7 minuten. En van Groot-Bijgaarde tot Jette 6. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
3: Zometeen herinneringen aan 2010 doen Spanje het WK.

het Tjoeke Tjoeke Tuutuut lied stuurt Bouter in de Q-app, ja. David Guetta en Kid Cudi, ook wel gekend als Memories, uit 2010. De laatste keer dat Spanje het WK won was in 2010. En veel mensen denken dat ze nu ook gaan winnen, hè, dit jaar, of supporteren voor Spanje. Ja, gaan ze nu donderdag wel over Oostenrijk moeten geraken in die 16e finale. En dan gaan we het verder bekijken. Marokko, die gaan alvast door naar de 8e finales, want ze konden afgelopen nacht Nederland kloppen na verlengingen en penalties. Ik kan jou vertellen dat er bij ons thuis eentje is die niet veel geslapen heeft vannacht. Het was dik feest bij de fans van Marokko na een rollercoaster van emoties. En heel spannende penalties ook. Amai, ik vind het heel fijn voor Marokko. Wel super jammer voor Nederland. Die had ik het ook wel gegund. Jammer dat ze nu al tegenover elkaar stonden, hè, zo vroeg in het WK. Morgenavond gaan we uiteraard supporteren voor onze Diable Rouge, de Belgen. Ze spelen morgenavond om 10:00.

0: Ja, dan wil ik precies zijn waar Axel en Ingrosso zijn, want hier in Oostende nog geen zon te bespeuren vandaag. Zometeen Maxime en Babette.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister straks naar Vincent Live. Hey!

vandaag allemaal? Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

Maxime Bavet. En hoe dan ook, ook hij zal deze zomer veel in Oostende zijn, hè Maxime, want hij maakt deel uit van de cast van Circus Camille. Vanaf 29 juli gaan ze hier de tent opslaan achter onze hoek. Dus als je komt, passeer eens, hè. De combinatie is goed te doen. Terug naar de USA nu, niet voor het WK, wel voor The Boss.

0: Astrid stuurt een foto van haar zoontje Liam in de Q-app. Die is vandaag kleuter af. Gaat volgend jaar naar het eerste leerjaar. Het gaat zo snel, stuurt ze. Dat is niet gelogen. Vergeet niet in het moment te leven allemaal. Natasha Beringfield heeft daar een tof liedje over gemaakt trouwens. Je hoort ze na Somber, maar eerst nog de files. Er staan er 11 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout 26 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 11 bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten bij. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 8. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. Op de A12 van Leugenberg tot Antwerpen-Noord 6 minuten. En van Aartselaar tot Kleidalaan komt ik 6. Steenweg 5. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 6 minuten. De Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jetten 8 minuten extra. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 7. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem nog eens 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets,

0: Het zou kunnen. Ze doet het alvast heel goed in jouw Q-top 40. Je hoort ze na Justin Bieber en Afrojack.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you. With you.
3: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
4: Het zijn solden in de designer

0: Famous brands, lovely prices.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

Het is nooit te laat om sorry te zeggen. Liever laat dan nooit. Justin Bieber, wat een hit. 3:15 is het. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. De komende dagen is de regio rond Madison Square Garden in New York volledig afgesloten voor een privé-evenement. En dat zou wel eens, dat wordt gespeculeerd, het trouwfeest kunnen zijn van Taylor Swift en Travis Kelce. Het zou een feest zijn dat donderdag begint en dan enkele dagen doorgaat, zoals dat gaat bij celebrity weddings. En er staan maar liefst 1000 mensen op de gastenlijst. En nu, officieel krijgen we niets, maar er wordt wel lekker op los gespeculeerd. Onder andere dat Stevie Nicks op de gastenlijst staat van de band Fleetwood Mac. Legendarische band. Legendarische zangeres ook. En dat ze niet alleen gaat meevieren, maar dat ze ook zou optreden tijdens het feest. Ja, dat is een headliner, hè, op je trouwfeest. Stevie Nicks, dat is waanzin, maar voor Tay-Tay en Travis is niets te veel. Zij is ook nog altijd de best verdienende artiest ter wereld op dit moment. En hij zou volgens berekening een toch mooi $90 miljoen waard zijn. Ja, dan kan er al eens iets af. Een goed trouwfeest bijvoorbeeld. Ik kijk al uit naar de foto's. Ondertussen stromen de centen weer lekker binnen, want dankzij haar soundtrack voor Toy Story 5 heeft Taylor Swift weer een dikke hit beet. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 17. Dat was al een hele prestatie. Maar nu stijgt ze 12 plekken door naar nummer 5. I Knew It, I Knew You is deze week onze sterkste stijger. Dit is Taylor Swift.

0: Wat geef je als gast als trouwcadeau aan iemand als Taylor Swift, vraagt Gregory zich af. Kom je toch niet af met een envelopje? Ik zou het ook niet weten. Ik zou mijn kat sturen, denk ik. Allee, figuurlijk dan. Hè. Er komt nog een tof voiceberichtje binnen.
1: Hey Jolien, vandaag waren we hier met een aantal collega's samen om de fantastische carrière van onze collega Dirk in het Q Beach House te vieren. Met een lekker aperitiefje, smakelijke streetfood en vooral veel gezelligheid. We wensen onze Dirk een welverdiend pensioen. Van harte proficiat en bedankt voor de mooie jaren en we gaan hem zeker missen. Dank u wel.

0: Een goedemiddag, het nieuws van 3 krijg je van Paulien.
1: Een goedemiddag.
0: In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis opgepikt hebben aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt.
2: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn. Maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen. Andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cash gelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
0: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na een nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken, zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legde het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En de Duitse doelman Manuel Neuer stopt als international. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde al 128 matchen voor de Duitse nationale ploeg. Hij blijft wel nog actief als voetballer. Bij de Duitse club Bayern München heeft hij nog een contract voor 1 jaar. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden.
3: Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 12 bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier bij rekenen. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel verlies je 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 7 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6 minuten. En van Strombeek-Bever tot Jette ook 6 minuten. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 6 minuten bij. Van Kleidal aan Kontigse Steenweg tot Wilrijk verlies je 5 minuten. Op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West 5 minuten bij. En richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen verlies je ook nog 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Jolien Roets.
3: Als je je zomervakantie goed plant, dan kan je en lekker eten en het er daarna ook weer afsporten. Je hoort het zo meteen nu. En

voorlopig is het nog rustig in het Kew Beach House, maar het is ook nog niet echt officieel zomervakantie natuurlijk. Hè. De komende weken verwachten we ons aan heel veel volk op het terras. En de mensen die gaan we entertainen, die langskomen. Nu ook al hoor, we zijn daar nu al mee bezig. Er is elke dag iets leuks aan ons Kew Beach House. En zeker de sportieve mensen, de sportieve luisteraars, die komen aan hun trekken. Want we gaan elke maandag samen trainen en elke zondag samen lopen. Dus als je deze zomer je conditie een beetje op peil wil houden en je hebt zin om dat samen te doen met allemaal andere leuke Q-luisteraars en de Q-DJ's, want die gaan af en toe ook meedoen, ga dan eens kijken op onze site qmusic.be of in de Q-app. Daar kan je inschrijven om mee te doen. Dus volgende week maandag terug een high-intensive training hier op het strand aan het Q-Beach House. En nu zondag gaan we het voor het eerst even gaan lopen, hè, samen. Allee, ja, op dinsdag gaan we niet sporten. Op dinsdag gaan we eten. Dat is dan weer mijn specialiteit. Vandaag kan je tacos komen eten, want vandaag is het Taco Tuesday. Voilà.

0: donderdag gaan we trouwens waterspelletjes organiseren hier aan het Q Beach House. Met animator Gerben en Matthias van den Bulke. Die heeft al laten weten dat hij ook mee gaat doen. Ja, elke gelegenheid om zijn rode speedo nog eens te mogen bovenhalen. Die grijpt die man. Check yourmusic.be en kom morgen af. Als je altijd al eens een waterballon naar Matthias van den Bulke hebt willen knallen. Misschien blijf ik wel een beetje langer morgen. Stefane Destelberg die stuurt jullie in. Ben jij ook sportief? Ja. Eigenlijk wel. Het is gewoon vrij lang geleden.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij een Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app...

0: je reisagent. Doei. Live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
6: Dit...

het deze zomer best een paar grote festivals. Op Rijvers, Suikerrock en Maanrock kan jij hem aan het werk zien. Of Zoe Levi meekomt, dat weten we niet. Ze is niet bevestigd, maar Amsterdam, waar ze woont, is nu ook niet het einde van de wereld. Dus er is kans. Dit is Tra.

Lise uit Ieper stuurt net een berichtje in de Q-app. Hier begint de vakantie minder leuk. We hebben net te horen gekregen dat onze dochter 4 weken in het gips moet zonder erop te steunen. Dus geen danskamp volgende week. En niet op Girokamp de week erop. Om haar toch wat op te vrolijken, hebben we wel beloofd dat we binnenkort langskomen aan het Q Beach House. Ze maakte zo net een feel-good bordje, maar zie een keer. Zo positief, zo even zo een stomme situatie omdraaien naar iets leuks. Dat zijn mijn lievelingsmensen, mensen die dat kunnen. En je bent hier welkom, we gaan jullie met open armen ontvangen, hè, dus kom maar af. Ondertussen onderweg 15 files waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 28 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 19 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 9 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten extra. Op de A12 van Leugenberg tot Antwerpen-Noord verlies je 9 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en Schoor en Antwerpen-Noord 9 minuten bij, uitkijken voor een defect voertuig. Op de E313 tussen Hasselt-West en Lummen verlies je 7 minuten. Daar is het uitkijken voor een ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten bij. Van Grimbergen tot Jette 7 en van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 5. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslowe 7 minuten extra. Van Groot-Bijgaarde tot Jette verlies je 7 minuten. En van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarmen 5. Ten slotte nog op de E429 tussen de ring rond Brussel en de Bergense Steenweg 6 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: vakantie huisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Maar zie zalig, Lisa uit Oosterzeel heeft zich net ingeschreven voor het watergevecht van donderdag. Ze stuurt: het feit dat Matthias van den Bulke mee gaat doen, heeft mij over de schreef getrokken. Snap ik. Snap ik zeker. Als je Lisa en Matthias wilt joinen, check even de Q-app. Daar kan je je inschrijven voor donderdag. Het is de dag na de match van de Rode Duivels. Dus we gaan ofwel iets vieren, ofwel onze frustraties eruit mijten.

0: En meteen volop zomer dankzij Galantis. En 5 Seconds of Summer met Lighter. Gisteren kon Roxana uit Bredene zich als eerste plaatsen voor de finale van de Q-Guestlist voor Bruno Mars in Milaan. Ze had daarvoor een Bruno nodig en die vond ze gewoon naast haar in bed, want haar partner heet Bruno. Nu vrijdag komt ze hier naar het Q-Beach House om de finale te spelen voor de Q-Guestlist en jij kan het nog altijd tegen haar opnemen als je straks natuurlijk ook kan plaatsen. Dus welke Bruno's ken jij? Spreek ze aan of leer er nog eentje kennen. En wie weet ga jij binnenkort wel naar Bruno Mars in Milaan en ben ik mega, mega jaloers.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is de nieuwe van Judith. Hij heet I'd Love to Be in Love. Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Vier uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goedemiddag. Opnieuw een incident met busmaatschappij Trosbijaard in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Daar is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
4: 10 na 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar die. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
3: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Trosbijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag, dat zeggen de vakbonden, na een nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel zou daarvoor extra geld krijgen of verlof, maar daar zijn ze niet tevreden mee. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken. Rode Duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde daar 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en maxima tot 24 graden.
2: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen moet je 40 minuten bijtellen van Hasselt-Zuid tot Lummen. Op de A12 16 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 een kwartier van Melcelen tot Sint-Annelink-Roever. En op de E19 10 minuten van Sint-Joppingoor tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Annelink-Roever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en 13 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring 12 minuten van Expo tot Machelen en 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren. Vier armen. Op de buiting tellen we 11 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music.
5: Vincent Live.
2: Als je luistert, hallo, ga op zoek naar jouw Bruno. Dat is het concept van deze week. Je kan tickets winnen voor de hopeloos uitverkochte tournee van Bruno Mars. Meer bepaald voor het optreden in Milaan. Daar heb ik nog 2 tickets voor. En vrijdag organiseer ik hier op het strand van Oostende een grote finale tussen 4 Bruno's. Maar om te vermijden dat je enkel mee kan spelen voor tickets als je Bruno heet, geen probleem, iedereen kan meespelen. Je moet gewoon iemand kennen die Bruno heet en die het voor jou wilt opnemen in die grote finale nu vrijdag. Gisteren kon Roxana uit Bredene zich plaatsen, want zij heeft een Bruno. Zij is samen met iemand die Bruno heet. Dus voilà. Vandaag spelen we voor een 2e finale plaats. Manon of Emma hebben zich ingeschreven via de Q-app. En ze stellen zichzelf niet voor. Hun Bruno's doen dat. Dit is de Bruno van Manon.
6: Hallo, ik ben Bruno, de net getrouwde man van Manon Dufour. Ze is helemaal zot van mij, maar ook nog van een andere Bruno, namelijk Bruno Mars. Ja, succes Manon. Let's go.
2: De Bruno Magneet. Manon zal zo meteen meespelen. Neemt het op tegen Emma. Dit is daar de Bruno van.
7: Hey, ik ben Bruno, de papa van Emma. En ik hoop heel hard om mijn naamgenoot in Milaan te zien. Go Emma.
2: Dat vind ik nu al heerlijk. Er is dan zo iemand jong en fris die een boomer Bruno heeft opgetrommeld. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, de plaatsing voor de finale vindt zo meteen plaats.

0: Flowers and Flowers bij Vincent Live. Vandaag in Music Match is het thema artiesten waarvan de achternaam ook een voornaam is. Zoals de favoriete artiest van Pauline.
1: Pauline Thijs.
0: Want Thijs is ook gewoon een voornaam. Dat is voor straks. Eerst een ode aan de Bruno's.
2: The Q guest list.
3: Q stuurt je naar Bruno Mars in Milaan.
0: Ja, dat is eigenlijk niet zo lang meer. Nog 2 weken, 14 juli, staat hij daar in Milaan in San Siro. Legendarisch stadion ook en een legendarische artiest. Jij kan daarbij zijn, maar je moet je inschrijven via onze website of via de Q-app. Samen met iemand die je kent, die Bruno heet. En die het voor jou in de finale allemaal wil fixen. We hebben Manon 35 uit Oostende aan de lijn. Dag Manon.
4: Hallo, dag Vincent.
0: Dag Manon. Welke Bruno zou jij meenemen naar de grote finale? Moest je daar zo meteen voor plaatsen?
4: Mijn eigen Bruno. Mijn man heet toevallig ook Bruno. Dus dat was een perfect match, dacht ik.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Is het omdat jouw man Bruno heet dat je hebt ingeschreven voor deze wedstrijd? Of is het vanwege de voorliefde voor Bruno Mars?
4: Mag dat een combinatie van de twee zijn, eventueel?
0: Ja, vertel.
4: Nee, ik ben een hele grote Bruno Mars fan. We hebben hem ook al samen gezien op Petter Boutique enkele jaren geleden. En we hebben ons toen eigenlijk rot geamuseerd. Ja, ik had toen een bord gevonden op de grond. Waarop stond Bruno, wil je met mij trouwen? En ik had dat ludiek dan in de lucht gestoken. Maar helaas had het weinig succes. Maar ondertussen, al die jaren later, zijn we wel al getrouwd. Hebben we 2 super toffe kindjes. Dus het leek mij wel heel tof om die samen als getrouwd koppel... geslaagd deze keer wel naar Bruno Mars. Maar ik had
0: opnieuw
4: de laatste tickets gegrepen met die zotte ticketverkoop. Dus ja, jullie wedstrijd kwam als een geschenk van de hemel.
0: Ja, maar dat snap ik helemaal. Het is je zo gegund, maar je moet eerst langs Emma passeren. Emma, 20 jaar uit Gerardsbergen. Die hangt ook aan de lijn. Dag Emma.
5: Hallo.
0: Jouw Bruno, dat is jouw papa natuurlijk. Denk je dat hij het goed gaat doen als hij de grote finale moet komen spelen op het strand?
5: Die gaat dat zeker goed doen.
0: Ja, kent hij veel van Bruno Mars en zijn liedjes?
5: Niet per se, maar ik ga hem wel laten trainen. Dus
0: hij moet nog blokken. Oké, maar dat is goed, Emma. Dat is heel erg goed. Ben je zelf ooit in Milaan geweest? En indien ja, hoe vond je het?
5: Ja, ik ben al in Milaan geweest voor mijn laatste jaarstress voor Erasmus, om daar stage te gaan doen.
0: Ah, oké. Snap ik helemaal. Ja. Alright, top. We gaan eraan beginnen. Ik heb voor jullie verschillende vragen over Bruno en over Mars en Marsen en de planeet Mars en alles erop en eraan. Jullie krijgen om de beurt een vraag. Bij een juist antwoord scoor je een punt. Bij een fout antwoord kan de andere kandidaat proberen jouw punt te stelen. Dus dan kan het snel gaan, zoals gisteren. We beginnen met vraag 1 voor kandidaat 1. Een Bruno-vraag voor Manon. Manon, veel succes.
4: Dank
0: je. Manon, in de Engelse Premier League speelt een bekende Portugese Bruno, die nu ook op het WK actief is. Hij heet Bruno Fernandes. Maar bij welke club speelt Bruno Fernandes?
4: Manchester City?
0: Manchester United. Tori, je was al in de juiste stad. Vraag 1 voor kandidaat 2. Die is voor Emma. Emma, Disney scoorde een gigantische wereldhit met dit nummer.
6: We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk...
0: Uit welke Disney-film komt het nummer We Don't Talk About Bruno?
5: Die is uit Encanto.
0: Dat is goed. Eerste punt is binnen voor jou. 1-0 voor Emma. Volgende vraag is voor Manon en is een Mars-vraag. Manon, in de Romeinse mythologie is Mars de god van de oorlog. Maar wat is de naam van zijn Griekse tegenhanger?
5: Apollo?
0: Dat is fout. We gaan eens kijken of Emma met deze vraag kan gaan lopen.
5: Geen idee, nee.
0: Nee, geen idee. Kan ik niet goedkeuren. We zochten Ares. Ares, het is dezelfde god, gewoon een andere naam, andere taal natuurlijk. Het blijft 0.

0: Whiskas zit daartussen en ook...
1: Sheba?
0: Sheba? Ja, ik kan dat spreken allemaal, Paulien.
2: Sheba zou ik zeggen. Ja. En Royal Canin.
0: Royal, dat is niet Royal Canin.
2: Ik zeg Royal Canin.
0: Ah ja, ik weet het ook. Ik weet het allemaal niet. Ik weet het
2: ja, dat is correct,
0: niet.
2: Denk ik wel.
0: Alright. En dat wil zeggen dat het 0-2 staat voor Emma. Goed bezig, Emma. Maar Manon, nu is het aan jou om nog een comeback te placeren. Een Bruno-vraag. Manon, welke Bruno presenteert het VTM-programma The Floor?
3: Bruno van Weensbergen?
0: Die ken ik niet. We gaan naar Emma. Als je deze juist hebt, dan win je meteen dit spel.
3: Bruno Wijndalen?
0: Bruno Wijndalen.
3: Ja,
0: ja. Wijndalen is volledig juist. En dat wil zeggen dat we jou nu vrijdag zien hier op de grote finale voor de Q-guestlist van Bruno Mars. Proficiat.
3: Ja, super. Ja, dankjewel.
0: Ja, dat vind ik ook.
3: Ja.
0: Super, Emma. Dan kan jouw boomer Bruno het komen oplossen hier op het strand.
3: Ja, oh, super. Maar ja, boomer. Ja, ik weet niet of hij dat zo graag gaat doen, maar...
0: Nee. Ah ja, oké. Okay. Ik dacht dat elke 20-jarige dat vond van zijn vader. Maar als dat niet is, dan is dat niet. Dan neem ik mijn woorden terug. Dan is het gewoon Bruno. Emma, we zien elkaar vrijdag. Tot dan, hè.
3: Ja,

0: twee finalisten voor onze Bruno Mars finale nu vrijdag alvast. Roxanne uit Brederen en haar partner Bruno. En Emma uit Gerardsbergen plaatst zich daarin met haar vader Bruno. Nog twee finale plekken heb ik over. Als je graag bij wilt zijn bij Bruno Mars in Milaan, dan moet je je inschrijven via de website gemins.be of via de Q-app. En je kent dus meer Bruno's dan je denkt, want gisteren zei ik nog vol trots, ik ken er twee, ik ken twee Bruno's. En dan heb ik eens gewoon de naam Bruno door mijn gsm gegooid bij contacten. Ik ken er blijkbaar vier. Dus misschien moet je dat ook eens doen en kijken hoeveel Bruno's je kent.
1: Music Match.
0: Nu is het tijd om de playlist van Q-Music in jouw handen te leggen. Het concept is zeer simpel, want je kent het van elke dag. Jij bepaalt de playlist rond één bepaald thema. En het thema vandaag zijn mensen wiens achternaam, wiens familienaam, ook een voornaam is. Zoals Olivia Dean. Er zijn ook gewoon mensen die Dean heten met hun voornaam natuurlijk. En Elton John is ook zo'n goed voorbeeld. Er zullen ook nog wel een lijstje klaarstaan. Wil jij er eentje van kiezen, stuur dan Music Match via de app.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Q-Music. Maximum Summer. I'm going all in.

0: is een mooie dag vandaag voor de mannen in de Cliché Clash, want we krijgen een vraag cadeau. Zoals elke dinsdag is een vraag die op de cover staat van de dag allemaal. Het probleem is dat die elke dinsdag fout beantwoord wordt. Dus dat is een geschenk en dat wordt niet opengemaakt, terwijl het geen tijd is om cadeautjes uit te delen, heren, want we staan weer serieus achter in het klassement. Dus voor zometeen. Music Match. Eerst gaan we de muziek op de radio in de handen van Lisa 39 uit Brugge leggen. Dag Lisa.
1: Hallo, dag Vincent.
0: Je hebt verlof gehad vandaag. Hoe heb je je dag gevuld?
1: We zitten in het momenteel nog altijd in het park hier in Brugge met een aantal mama's het begin van de zomervakantie te vieren.
0: Hé, dat is niet verkeerd. En in Brugge is het dan wel droog, want hier in Oostende, toch niet heel veel verder, drupt het wel een beetje.
1: Nee, klopt. Het heeft hier ook al een beetje geregend, maar het is voor het ogenblik droog, dus we konden hier dan nog blijven buiten zitten.
0: Zeg, op dat befaamde bankje daar, hebben jullie dingen mee om te drinken? Zitten jullie daar aperols naar binnen te tutteren of moet ik mij dat inbeelden?
1: Het was een rozeetje.
0: Een rozeetje, lekker. Ja, lekker met de meiden. Heerlijk. Pauline is al jaloers dat ze erbij kon zijn.
2: Inderdaad.
0: Maar ze moest werken. Voilà,
2: we moet ook gebeuren.
0: Vandaag. Vandaag artiesten met een familienaam die ook een voornaam is. Ken je zo iemand in je omgeving, per ongeluk? Iemand met een achternaam die ook een voornaam is?
1: Niet direct. Ik kan niet direct op iemand komen.
0: Ah, wel, maar misschien zo meteen als je de lijst even hoort. Ik heb hier een lange lijst met artiesten waar dat het geval is. Jij zegt de volgende of it's a match, oké?
1: Oké, dat is goed.
0: We beginnen bij Olivia Rodrigo.
1: Volgende. It's a match.
0: Ja, dat ging snel. Pommelien Thijs.
3: It's a match.
0: With you. En dat is natuurlijk ook een voornaam, Thijs. Dankjewel voor deze keuze, Lisa. Tot ziens.
1: Tot ziens.
4: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: stroom de inbox van Q-Music over met mensen wiens achternaam ook een voornaam is. Dat komt vaker voor dan je denkt. Luisteraar Hanne Louis uit Mechelen.
1: Ah ja.
0: Natuurlijk is Louis gewoon een voornaam.
1: Amai, maar ik denk daar nooit zo over na. Hè.
0: Bart Simons.
1: Simon.
0: Simon. En ja, hoeveel Simons zijn er niet? Julie Bert uit Pambrugge. Die heet gewoon Bert, maar een TH weliswaar, maar dan nog Simon.
1: Ja.
0: Ook een voornaam, hè. Misschien even een korte oproep. Heb jij een achternaam die ook een voornaam is? Dan mag je van je laten horen in de app van Q-Music. We gaan even zien hoe frequent dat allemaal is. Paulien, in het nieuws gaat het over opnieuw een incident met de busmaatschappij Tros Beijaard.
1: Ja, klopt. Deze keer werd een jongen van 12 uren lang helemaal alleen achtergelaten op de schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de busbegeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op de stelplaats zonder te checken of er iemand was achtergebleven, terwijl dat wel verplicht is. De familie vond de jongen uren later overstuurd terug. De busmaatschappij kwam eerder al onder vuur te liggen na het busdrama aan een overweg in Buggehout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. En Rode Duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde daar 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden.
0: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen moet je 40 minuten bijtellen van Hasselt-Zuid tot Lummen. Op de A12 richting Antwerpen 24 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Haven. Op de E17 19 minuten vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West. En op de E34 20 minuten vanaf Melzeden tot Sint-Annalinkeroever. Antwerp-Sering richting Nederland. Moet je een uur bijtellen van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse bindering een kwartier van Expo tot Machelen en 13 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten en 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarmen. Brusselse buitering een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem en 11 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Lau.

0: Mr. Know-It-All. We zitten in de laatste rechte lijn van het seizoen van de Cliché Clash. Volgende vrijdag grote seizoensfinale. Ai, ai. En we willen dat het spannend wordt. En daar moet iets voor gebeuren.
1: Cliché Clash.
0: De mannen moeten punten pakken, daar komen we op neer. De vrouwen hebben 121 punten, de mannen 116, dus het scheelt er 5. Gelukkig is het vandaag dinsdag en dan hebben de mannen een wederkerende vraag. Noem een bekende Vlaming op de cover vandaag allemaal. Het is onze goede vriendin Margit Hermans die erop staat. Okay. Maar ook haar dochter Céline en Jackie Lafont. K3 en ja, de huidige optreed K3. Dus dat is Julia en Hanne, maar dan Marten vervangen door Klaasje, die dan eigenlijk van de vorige K3 is.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Omdat Marten op moederschapsverlof is, of bevallingsverlof, of whatever.
2: Ja.
0: En ook Gringo van Talk to the Hand van Temptation Island van vroeger. Talk to the Hand, because the face don't want to hear it anymore.
2: Dat is een recente foto dan van hem.
0: Ja, hij is veranderd.
2: Ik zou hem niet herkennen, moest hij hier binnenkomen.
0: Ja, ik denk vanaf dat hij zijn mond opentrekt wel, want dat is zo'n iconisch...
2: En wat heeft hij dan te zeggen?
0: Ja, hij is in opspraak gebracht met zijn vrouw.
2: Oh.
0: Waarmee hij nog niet gescheiden is.
2: Ah, jij.
0: Gringo.
2: Gringo toch?
0: Ja. Fantastisch. Ik wil het wel lezen, maar op het gemakske, niet nu.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dus dat was het dan. Misschien moet je het toch nog één keer zeggen.
0: Gringo! Zo spreekt hij het zelf uit, ja. Zometeen, wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag allemaal.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internet.

0: over familienamen die ook een voornaam kunnen zijn. En er komen heel veel berichten over binnen eigenlijk. Annette, die stuurt: mijn man en dochter hebben de familienaam Clara. Heel lastig bij alles wat met administratie te beleven valt.
1: Ja.
0: Anoushka Tienen die zegt: ik ken iemand die Dominique Michel heet. Ja, dat is, ja. Ja, is het dan Michel Dominique of Dominique Michel? En Doreen Nicola, die wordt ook geweld bij de Funky Music. Heel wat mensen die een achternaam hebben, die dus ook een familie, een voornaam is. Daar gaan we zo meteen nog veel dieper op in. Maar eerst is het tijd om te quizzen. Cliché Clash.
2: Cliché Clash.
0: Met Charlotte, 20 jaar uit Oostende. Dag Charlotte.
3: Hallo Vincent.
0: Charlotte, jij woont hier in de buurt, uit Oostende. Wanneer kom je langs in het Q Beach House?
3: Ik was aan het even om morgen eens te gaan, omdat de Bas-Vera van hier optreedt.
0: Ja, de winnaar van The Voice. Die komt morgen optreden, die komt morgen langs bij Vincent Live. En dat wil je misschien wel eens live meemaken. Snap ik.
3: Ja, inderdaad.
0: Want die heeft echt een gouden strot. Hè. Die kan het live, heeft hij op televisie laten zien natuurlijk.
3: Ja, dat is waar. Inderdaad, dat is heel goed ook live. Hè.
0: Ja, je bent student. Wat studeer je? En is de vakantie nu begonnen of moet je nog blokken?
3: Ik doe de lerarenopleiding, secundair onderwijs, wiskunde, fysica. En ik heb eigenlijk mijn resultaten gekregen en ik ben dus voor alles eigenlijk heel mooi door. Dus
0: voor alles erdoor? Allee, dan verwacht ik zo meteen ook minstens de helft van de punten natuurlijk in de cliché-quiz.
3: Ja, ik hoop het.
0: Al hoopt kandidaat Senne, 22 uit Oudenaarde, iets anders. Dag Senne.
4: Hallo, dag Vincent.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw typisch vrouwelijke kantjes. Vertel eens.
4: Oei, mijn typisch vrouwelijke kantje. Ik kan eigenlijk niet zo goed parkeren, dus misschien is dat wel mijn vrouwelijke kantje.
0: Dat is heel goed, want dat is ook echt een steek naar alle vrouwen tegelijk. Perfect. Dat is goede humor, Senne. Wat zijn jouw hobby's?
4: Ik speel heel graag padel en ik ga ook af en toe gaan vissen met mijn opa.
0: Vissen, dat is dan weer volgens de clichés een lekker mannenhobby. Maar goed, de clichés zijn er om te ontkrachten. Dat is exact wat we doen in de Cliché Clash. Door te beginnen met drie typische mannenvragen voor Charlotte. Charlotte, veel succes.
3: Dank u wel.
0: Charlotte, waar op hun lichaam dragen mannen een woep?
3: Een woep?
0: Een woep?
3: Op hun heupen?
0: Helaas niet. Een whoop is een soort fitness-pols-bandje. Het is eigenlijk een smartwatch, maar dan zonder scherm. Dus het is ook geen horloge meer, het is geen watch meer. Het is gewoon een bandje. Het is een bandje dat van alles registreert, maar het leidt je niet de hele tijd af. Zoals smartwatches dat wel kunnen doen. Je moet echt op je app kijken hoe het zit. Vraag 2, Charlotte. Naar de hals van welk dier wordt de S- of U-vormige afvoerbuis onder een lavabo of toilet, ook wel de sifon, genoemd?
3: Van een hand.
0: Een hand? Ja. Nee, een zwaan. Dat is zo wat familie van elkaar, maar we zochten een zwaan. Ja. De zwanenhals heet dat, blijkbaar. Derde en laatste vraag, Charlotte. Met hoeveel ballen wordt een spelletje poolbiljart gespeeld?
3: Oei,
0: ja, vergeet de witte er niet bij te tellen. Ik zal het maar al zeggen, want anders...
3: 12?
0: Nee.
1: Oh.
0: Verdorie toch. Met 16, 15 gekleurde en de witte.
3: Hai.
0: 7 volle, 7 met een ring, een zwarte in het midden en de witte. Verdorie toch.
1: Maar dat is veel info.
0: Heb jij nog nooit gepoeld, Pauline?
1: Ja. Maar ja, je hebt toch allemaal zo verschillende soorten... Of is dat altijd... Zeg ik dus heel dom?
0: Dus die zijn genummerd. Hè?
1: Ja?
0: Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ik weet dat de zwarte bal is 8.
0: Ja, wel, dus alles tot, van 1 tot 7 zijn denk ik de volle. Dus ze zijn vol van kleuren. Ze zijn volledig geel of groen of blauw of bruin of whatever. En dan 8 is de volle zwarte. Dus dat is een soort neutrale bal. Die, mag je niet, die moet je als laatste proberen scoren. En dan heb je eigenlijk opnieuw diezelfde kleuren, maar niet volgekleurd, maar gewoon een band in die kleur.
1: Ah.
0: En de ene krijgt als opdracht om alle volle erin te tikken en de andere krijgt als opdracht om alle banden erin te tikken.
1: Oké. En dat is bij alle soorten biljart zo?
0: Nee, bij poolbiljart. Want dat was de vraag, hè, Paulien.
1: Ja, maar nee, wat is daarom? Ik ben daardoor altijd zo in de war, want jullie zoeken allemaal zo'n nieuwe...
0: Dit is de cafésport.
1: Biljart. Ah, ja.
0: Dit is de cafésport.
1: Oké.
0: Ja, vandaar die vraag. Oké, geen probleem. Charlotte, neem niet weg dat we met 0 punten zijn geëindigd. Verdorie toch, de examens gingen beter.
3: Ja, de examens gingen beter.
0: Senne, nu is het aan jou. Dit is het equivalent van Lukaku die de penalty mag trappen zonder doelman en zonder supporters die voor afleiding zorgen. En moet hem gewoon erin shotten. Ja? Dus moet je één vraag juist hebben. Waarheid niet. De wederkerende vraag die elke dinsdag wordt gesteld. Noem mij een bekende Vlaming op de cover van de Dag Allemaal.
4: Wel, de Dag Allemaal ligt bij mij in het toilet, dus ik weet dat. Dat is Margriet Herman. Een sexy
0: jackpot. Zo simpel kan het zijn. Punt voor de mannen erbij. En dat is Goed, dat was nodig. Het staat nu 121 tegen 117. Senne, de comeback is ingezet. Dankjewel daarvoor. Senne en Charlotte, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
4: Bye bye.
2: Dit is deze week de Q.

0: Iris van de Goo Goo Dolls bij Vincent Live. Wat een klassieker, wat een banger eigenlijk. Daarnet in Music Match waren het artiesten met een familienaam die ook een voornaam is, zoals Pommelien Thijs of Elton John. Die zouden ook gewoon Thijs of John kunnen heten. Dat blijkt al bij veel luisteraars geval te zijn. Vincent Live. Komen echt een pak berichten binnen. Zo is er Kim uit Turnhout, die heet gewoon Kim Bartels. En dat is Bart, met een beetje een draai aan.
1: Of Bartel.
0: Farid. Ja. Kelly Willems. Ingeborg Jacobs. Dana Pieters. Luc Stevens. Er zit zo altijd nog ergens een S te veel aan of zo, maar er zijn ook mensen bij wie het gewoon 100% prijs is. Sandra Jaak. Het kan. De baas van Antwerpen heet Sven Jaak.
1: Ah ja, voilà.
0: Sven Jaak. Kilian heet Kilian François. En dan is er Els, die heeft een klant en die heet Joseph Jaak. En mijn man zijn job is deels offertes maken, maar dat blijft toch altijd moeilijk met Turkse en Marokkaanse namen, laat ze ook weten. Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Dat is altijd niet gemakkelijk. Er is een audiobericht binnengekomen van... Ja, ik had hem zelf laten vertellen natuurlijk.
2: Hey Vincent, Benjamin hier. Met de familienaam Lucas. Dus Benjamin Lucas. En hoe vaak ik de vraag niet krijg wat mijn voornaam is. Bij deze voor eens en voor altijd. Benjamin is de voornaam, maar Lucas is de familienaam. Groetjes.
0: Ja, maar ja, het moet maar zo in elkaar zitten. Hè. Nog een audiobericht.
3: Hey Vincent, Nick hier. Het ging over dubbele namen. In Q-Music, ik heb een collega en zij heet Dominique Patrick. Zij heet Dominique met haar voornaam en Patrick is haar achternaam.
0: Ah, top. En dat is nog extra warm aan Dominique en dan zowel voor man of vrouw. En dan, oh,
1: ja,
0: Jesus.
4: Hey Vincent, Stefanie hier. Mijn familienaam is Leen. En er zijn dus toch wel wat mensen die dan mij regelmatig Leen of Leentje noemen in plaats van Stefanie. Komt er ook nog eens bij dat ik nog een bijnaam kreeg van de vrienden en dat is Suzy. Dus dat maakt het voor jou dan nog verwarrender.
1: Oei.
0: Stefanie, Leen heet Suzy. Dat is het toppunt. Daar kunnen we niet meer over, maar we gaan dat toch proberen. Dus als je zelf in een gelijkaardige situatie zit...

0: Ik zei pas in het lijstje van de mensen met een familienaam dat ook een voornaam zou kunnen zijn. Rosa Lin was dat met Snap. Zometeen meer.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van de Bus.
3: Goedemiddag. Opnieuw een incident met busmaatschappij Trosbeijaard. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
4: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek. We beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
3: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Trosbeijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt.
5: In die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruikers zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruikers zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag.
3: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash en er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf en die zal extreem hevig zijn en ook lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science-fiction-reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen, maar dat is volgens de rechter geen excuus. En de rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen, dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde daar 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen, maar eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden.
0: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Aralinge-Roever tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en 13 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de E34 11 minuten van Melseren tot Sint-Aralinge-Roever. Op de Brusselse buitering 15 minuten erbij van Ruisbroek tot Hallem. 11 minuten van Strombeek-Bever tot Jette en 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de Brusselse bindering tel je 11 minuten bij van Expo tot Vilvoorde en 10 minuten van Anderlecht Noord tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Vincent Live.
0: Alright, zo meteen gaan we nog wat doldwaze familienamen erbij nemen. Eerst Juste, Jack Style en

0: traditioneel bezoek van Wim de Hartschutter, onze royalty-expert. En in Oostende is dat niet anders. Hij tovert straks drie verhalen uit zijn hoed, waarvan er eentje echt gebeurd is en twee verzonnen. Jij moet dan proberen te raden welk dat precies is. Maar eerst hebben we het over mensen wiens familienaam ook een voornaam zou kunnen zijn. Dat komt veel vaker voor dan we dachten. We dachten dat Pommelien Thijs een zeldzaamheid was, samen met Olivia Dien bijvoorbeeld. Maar Maries uit Heuvelland die stuurt, ja, ik ken een Pieter Joseph. En die heeft natuurlijk ook een broer, en die heet Stijn Joseph en ook een Thomas Joseph. Dat is verwarrend. Dan is er Jada June, die zegt, hallo, mijn voornaam is Jada June. Maar veel mensen denken dat Jada mijn voornaam is en June mijn achternaam, maar dat is niet zo. Maar ze kon geen audiobericht insturen, want ze heeft gisteren proclamatie gehad, dat is de geest. Ingrid, die zegt, vroeger kreeg onze familie, de eerste zoon de voornaam van de grootvader, of doop Peter. Dus mijn oudste onkel, die heet Frans Frans.
1: Dat is raar.
0: Fantastisch. Frans Frans. Mathieu uitstekende zegt, mijn naam is Mathieu Verlee, maar heel veel mensen spreken mij aan als Veerle aan de telefoon. Het snapte was dat tijdens een loopwedstrijd in Nederland ze door de megafoon riep toen hij over de streep liep, waar zijn je borstjes, Veerle? Hopelijk was het in een ander tijdperk. En dan is er nog Caroline, die stuurt, hallo Vincent, mijn naam is Caroline Henry of Henry. Dubbele naam en ook speciaal de achternaam is zonder hoofdletter.
2: Oh my.
0: Is zij dan van adel?
1: Ja, dat kan wel, hè.
0: Henry. Oké, audioberichtjes. Hier is Els.
3: Hey Vincent, Els hier. Ik heb twee kinderen, hè. En mijn zoon heet Zoran Filipaard. Kunt u voorstellen wat een probleem dat gegeven heeft? Toen ik hem ooit wilde inschrijven op school, hebben ze mij gewoon echt uitgelachen. Hij zegt, mevrouw, we zijn het echt kotsbeu nu. Hoe heet u zo nu? Filip Aerts? Wat heeft die Zoran daarmee te maken?
0: Ah, ik had het nog niet door.
1: Ik ook niet.
0: Filip Aerts. Heerlijk.
4: Kevin. Hey Vincent, mijn papa zat in de klas met iemand die Kevin Bert heette.
0: Schattig. Oh. We gaan naar Laura Dianco aan de lijn. Laura, 33 uit Ninove. Hallo.
5: Hallo, ik ben Vincent.
0: Volgens mijn papier heet je Laura de Marie.
5: Ja, dat is correct.
0: En waar komt die achternaam vandaan, als ik dat vragen mag? Ben jij van adel?
5: Heel vroeger was dat wel ooit het geval, als ik het verhaal van mijn vader mag geloven.
0: Oké, Laura de Marie. Ik kan me inbeelden dat dat op sommige momenten al eens verwarrend is geweest.
5: Absoluut. Als ik e-mails... collega's, dan blijft het wel eens moeilijk te zijn. Denken veel mensen dat mijn naam Marie is. Mm-hmm. Maar ook als mijn naam wordt afgeroepen, heel moeilijk blijkbaar. Heel vaak worden dan Laura, Laurien, Marie, Laura, Laurie. Alles wat er maar een beetje op lijkt. Ik kijk altijd even op. Ja, Zodat ik zeker ben dat het niet over mij gaat.
0: Dat zal wel over mij gaan, ik zal dat maar antwoorden of naar voren gaan of whatever. Maar blijkbaar zit de grootmoeder nog net iets harder in de verwarring met haar naam.
5: Ja, of misschien net gemakkelijker. Mijn oma noemt Marie en door te trouwen met mijn grootvader noemt hij nu Marie de Marie.
0: Marie de Marie, wat een topnaam. Marie de Marie. Oké, daar gaan we echt niet over.
1: Wow.
0: Laura de Marie, merci voor dit verhaal en tot de volgende keer.
5: Dankjewel.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Je luistert naar Vincent Live. Live vanuit de parel der badsteden. De koningin der badsteden, moeten we zeggen. En dat is relevant, want op dinsdag gaat het altijd over koningen en koningin in deze show. En meestal, als ik recht voor mij kijk, dan zie ik de koninklijke gaanderijen.
1: Ah, ja.
0: En het Thermae Palace Hotel, dat zijn allemaal dingen met een link met ons Belgisch Koningshuis natuurlijk. Dus je voelt dat wel in Oostende, die link met de Van Saxen-Coburgen. Wel, zometeen heeft Wim de Handschutter, want die komt ook aan zee. Drie verhalen over royals en bepaalde dingen die zij bij hoog en bij laag beweren. Ook al zijn die niet per se waar. Zijn er dingen die jij bij hoog en bij laag beweert, maar die niet per se waar zijn?
1: Ja, dat is eerder een complottheorie, ja, die ik geloof.
0: Ik had het zelf in mijn hoofd, ik hoopte al dat hij dat ging vertellen.
1: Kurt Cobain heeft geen zelfmoord gepleegd.
0: Van Nirvana.
1: Ja, de zanger van Nirvana die is vermoord door een huurmoordenaar, ingehuurd door zijn vrouw.
0: Ja, en als je denkt dat Pauline in een dolblazen buis er al 12 aperols op heeft, dat is niet het geval, ze meent.
1: Nee, ik geloof het echt, maar ik heb me ingelezen en echt, ik raad u aan om het te doen.
0: Dat is het probleem van veel complotdenkers, hè.
1: Maar,
0: voor je het weet, storm je het Capitool in Amerika binnen.
1: Er zijn echt bewijzen. Vanavond, hier op café, Vincent, ga ik het u allemaal uit de doeken doen.
0: Ik moet dringend weg. Echt heel dringend. Straks na de show.
1: Morgen tijdens de meeting dan.
0: Ook, nee, dan moeten we meeten. Ook mensen uit het Koningshuis, royals dus, die durven al eens dingen te beweren die echt helemaal nergens op slaan.
1: Sorry, nergens op slaan.
0: En zo meteen is het aan jou.
1: Zo, hè?
0: Ja, ja. Zo meteen is het aan jou, of wat het nieuws is, hè. Zo meteen is het aan jou om te achterhalen welk van deze drie verhalen echt waar is.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Oh, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
4: Excusa, señores.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platte. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Kings and Queens van Eva Max bij Vincent Live. Het is tijd om te luisteren naar nieuwe muziek.
1: Repeat of niet?
0: Meer bepaald muziek van Henri PFR. En hij stuurde gisteren ook zelf berichtjes, Henri. En hij heeft ook gezegd dat hij elke dag ging sturen. Dus we zwaaien met z'n allen naar Henri. Hallo! Dag Henri!
2: Hey.
0: Alles goed? We gaan luisteren naar jouw nieuwe single. Die heet Sola. Alright, wat vind jij van de nieuwe single van Henri PFR? Repeat of niet voor Sola? Ik ben zeer benieuwd. Je mag je mening en een woordje uitleg geven via de app van Q-Music. Maar weet dus dat Henri meeluistert.

0: Van Harry BFRM, gaan eens kijken wat de Q-op daarvan vindt. Repeat of niet? Sunny die stuurt de Sunny Way. Dikke repeat voor Mon Ami Henri. Let's go to the beach bars met Aperol natuurlijk. Die is enthousiast. Of course, repeat stuurt Kirsten. Echte zomervibes voor Chris. Glenn biedt het repeat. Thibaut zegt c'est vraiment chouette. Komt er nog allemaal binnen. Nog een repeat voor Stefan en ook Caroline. Dit is een repeat, het nummer gaat gewoon door. Je hoort het opnieuw. Vanavond bij Joren Linzen rond 20 over 9 is dat, want dan is die gewoon op de radio in Aftersun. Dat is de naam van het programma dat je tegenwoordig hoort tussen 7 en 10 s'avonds bij Q-Music. Zometeen in het nieuws, mogelijk groot nieuws over Royal Antwerp Voetbalclub, Paulien.
1: Ja.
0: Dus zie dat je er klaar voor bent, zometeen.
1: Ik of jij?
0: Ja, het moet wel goed zijn als het van Antwerp is, het nieuws.
1: Ah ja,
0: het
1: is wel goed
0: vertellen.

0: van Jonas Brothers bij Vincent Live. Zometeen is er Miles Smith samen met Horn en Drive Safe. Maar eerst, Paulien, in het nieuws een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal bij Royal Antwerp Voetbalclub.
1: Klopt. Voormalige Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld de voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die zou op dit moment wel nog in gesprek zijn met buitenlandse investeerders. Opvallend, want van den Houten was tot dit jaar voorzitter van Anderlecht, maar moest aftreden na herhaaldelijk protest van de supporters. Toby Alderweireld is dan weer een echt clubicoon. Hij won in 2023 nog de beker en het kampioenschap als kapitein van de ploeg.
0: Ik wil ook wel wat spaarcenten bijleggen, hoor. Ik heb wel 10 euro over.
1: Dat is toch keiveel.
0: Ja, natuurlijk, maar ik heb zoveel geld niet, maar zo'n beetje.
1: Als 10 ik 0, euro, 000, ze gaan u graag zien
0: als komen. Als ik 0,0001% van Antwerp zou mogen bezitten, dan zou ik al een koning te rijk zijn.
1: Ja, stuur een berichtje naar Toby Alderweireld. Misschien mag je bijleggen.
0: Wie weet, ja.
1: En opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en ook lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Jonas. Dag Jonas.
2: Dag Vincent.
0: Afkoelingscentra, dat kan nog wel helpen, maar dat hebben wij niet nodig, denk ik, hè?
2: Nee, deze week toch niet, hè, want we hebben nu toch wel een adempauze. Hè, met vandaag redelijk wat bewolking toch wel. Maar vanavond bijvoorbeeld, dan gaat het vanaf de kust wel opnieuw gaan opklaren. Hè, dus vanavond krijgen we opnieuw zon. Het heeft vandaag links of rechts ook een beetje geregend. Maar die regen die trekt ook weg. Dus vanavond, vannacht droog weer. En redelijk koel. We gaan naar minima rond de 13 of 14 graden.
0: Alright, dat is prima. Hoe evolueert dat verder de komende dagen?
2: Ja, morgen een aangename zomerdag. Hè, afwisselend zon en wolken. De meeste zon is voor de kust. Zeker in de namiddag wordt het daar heel zonnig. 22 graden wordt het op het strand. In het binnenland iets meer wolken. Kans op een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen gaat het droog blijven. Met maxima tot 25 graden. En dan donderdag, dat is de mindere dag van de week. Dan 22 graden. En dan trekt er in de loop van de dag ook een storing over. Met dus veel bewolking. Af en toe ook wat lichte regen. Ook redelijk veel wind op donderdag. Maar de dagen nadien, dan wordt het opnieuw echt zomer, hè? Dus vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Het worden zonovergoten dagen en zomerse temperaturen 25 tot 27 graden. Droog weer, dus dat ziet er allemaal heel goed uit. En ja, als ik dan nog iets verder op de weerkaarten kijk, het was daar net in het nieuws, hè? In Zuid-Europa is het nog altijd heet. En nu volgende week dan lijkt de wind opnieuw te draaien naar het zuiden. En dan zou vanaf het zuiden die warme, hete lucht opnieuw tot bij ons kunnen komen. Dus waarschijnlijk volgende week dus opnieuw temperaturen die richting de 30 graden gaan. Dus het zou kunnen dat deze week maar een tijdelijke adempauze is en het dus volgende week opnieuw bakken en braden wordt.
0: Kijk, maar wat afwisseling kan nooit kwaad. Dankjewel Jonas en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 21 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost en 13 minuten van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen Noord. Op de E17 17 minuten vanaf Kruijbeek tot Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring tel je 18 minuten bij van Grimbergen tot Jette en 14 minuten van Neerpede tot Beersel. Op de Brusselse binnenring 12 minuten van Expo tot Vilvoorde, 12 minuten van Anderlecht tot Jette en 10 minuten van Sint-Stevens-Woerden. We tot ter vuren vier armen. Sta je per andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Vincent Live met Drive Safe.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 7 Belgen op dit moment nog steeds geen zomervakantie heeft geboekt.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ik heb geen zomervakantie geboekt. Dat is de bedoeling. Ja, Emma kan elke dag bevallen.
2: Ah ja.
0: Ah, fijn, elke dag. Eind augustus is nu nog niet, maar...
2: Ja, maar ja, de laatste maand kan het elke dag zijn, zeggen ze, hè?
0: En we hebben vakantie vanaf augustus, dus dan voilà. Is het de laatste maand, dus dan kan het elke dag zijn. Dus wij blijven thuis in Antwerpen, dat er zeker Antwerpen op de pas van de baby staat. Zeer belangrijk.
2: Ja, nee, maar dat is zoiets typisch voor u, ja.
0: Voor ons, want wij hebben dat gesprek samengevoerd. En Emma zei zelf van, ja, als ik daar aan zee zit, staat er Oostende op de pas. Toen zei ik, of nog erger, Brugge.
2: Ja, zo onderweg.
0: Dus lichtjes voetbal getiend, ja.
2: Oh ja, nee, dat hadden niet anders verwacht.
0: Ja, maar dat moet er gewoon 1,40 op. Dubbel de punt virus uit 1,40. Dus nee, wij blijven thuis in Antwerpen. Pauline, is dit bij jou?
2: Nee, ik heb ook nog niks geboekt. En dat geeft me dan heel veel stress. Want normaal ben ik altijd super goed voorbereid.
0: Maar, wat loopt er fout?
2: Ja, ik had eigenlijk plannen om deze zomervakantie thuis te blijven. Omdat ik heel graag in het najaar op vakantie naar het buitenland wil gaan. En dan wilde ik wat centjes sparen.
0: Ja.
2: Dus ik ging op vakantie gaan in het appartement van mijn schoonouders. Maar daar is even iets fout gelopen, dus dat gaat niet door.
0: 1 op de 7 Belgen heeft nog geen zomervakantie geboekt.
2: Ja, ik hoor erbij, want nu wil ik natuurlijk...
0: 6 op de 7 dus wel, hè, Paulien?
2: Ah ja, dat is wel veel eigenlijk. Ja, maar het is overmacht.
0: Wim de Handschutter.
3: Ja, ik ben ook bij 1 op 7.
0: Ook nog niets geboekt?
3: Nee, nog niets geboekt. Ik weet dat ik vakantie ga nemen na de Nationale Feestdag.
0: Ah ja.
3: Maar waar ik naartoe ga, dat weet ik nog niet.
0: En is dat vaak zo of is dat ook tegen jou?
3: Dat is ondertussen geworden. Ja. Meestal zo, ja, een paar dagen voor de vakantie begint het zo van, ah ja, we zullen iets vastleggen.
0: Oké.
2: Allee, jong.
3: Maar ik heb dat ook niet nodig, die zekerheid. Dus,
2: mijn broer is ook zo, hè. Dan belt hij mij deze week.
0: We zijn dat met een lichte, agressieve ondertoon.
2: Ja, nee, maar het is gewoon omdat ik helemaal anders ben. Maar die belt dan zo van, ah ja, we nemen dan vakantie. En ik zeg, ah, waar gaat je naartoe? En dan zegt hij, oh, dan
0: gaan
2: weet ik.
0: Dan
2: en dan,
0: zien, ja.
2: Dan beslist hij dat 1 dag voor ze vertrekken.
0: Ja.
3: Ja, living on the edge.
0: En komt hij dan terug met, ik heb een foute keuze gemaakt?
2: Nee, maar...
0: Ah, dan heeft hij groot gelijk, hè. Ah ja, tuurlijk.
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Ja, Wim de Handschutter, jij hebt naar een goede gewoonte weer 3 verhalen mee van koningshuizen wereldwijd. Het gaat specifiek over royals die iets beweren bij hoog en bij laag.
1: Verhaaltje 1.
3: Koningin Maxima van Nederland beweert bij hoog en bij laag dat 1 specifieke koets van het koningshuis ongeluk brengt. Daarom wordt die niet meer ingezet op Prinsjesdag of op Koningsdag.
1: Verhaaltje 2.
3: Koningin Sylvia van Zweden beweert bij hoog en bij laag dat het in het koninklijk paleis spookt. Ze zegt dat ze de spoken regelmatig voelt en ziet, maar dat ze heel vriendelijk zijn.
1: Verhaaltje 3.
3: Koning Philippe beweert bij hoog en bij laag dat hij bepaalde uitkomst van officiële vergaderingen kan voorspellen. Hij gebruikt daarvoor een schriftje dat de hofhouding moet bijhouden.
0: 3 doldwaze, klotsgekke, ongeloofwaardige verhalen, maar 1 van de 3 is toch waar. Is het verhaal van koning Maxima met een koets die ongeluk brengt? Is het Sylvia van Zweden die beweert dat er vriendelijke spoken in het koninklijk paleis ronddwalen en leven? Of is het verhaal van koning Philip die bepaalde vergaderingen kan voorspellen en dat bijhoudt in een boekje? Welk van deze 3 verhalen geloof jij? Vul het aan in de app en dan krijgen we zo meteen het echte verhaal.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Vanavond bij VTM is het lekker smullen van zelfgebakken pizza's in Met 4 in bed. En in alle remmen los bij VTM 2 blijft echt geen enkele auto heel. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q Music, Vincent Live.

0: Perry. Cause we ik zou zeggen, ze stond afgelopen weekend in België. Technisch gezien is dat waar.
1: Ja.
0: Maar ook niet helemaal natuurlijk. Die foto trouwens, van, die ze op Instagram gepost heeft, zo in haar badjas en al half gesminkt met een sigaretje, dat is helemaal niet in Werchter.
1: Ah nee, dat was dat op de luchthaven.
0: Dat is op de luchthaven. Ze zegt, zat al in mijn schminkstoel op het festival. Dat is toch raar?
1: Ja, dat was een beetje gek.
0: Ja, van, was ze er?
1: Dan vond ze dat gewoon misschien een coole foto om te posten.
0: Was ze er wel?
1: Maar ja, natuurlijk was het daar.
0: Hier, daar. Mevrouw gelooft in de conspiracy theorie dat Kurt Cobain... Nee,
1: maar dat is anders.
0: Dat is echt anders.
2: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Als je in de ene complottheorie gelooft, moet je ze allemaal geloven, Paulien.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, zo werkt dat. Het zijn van die mensen die geloven dat de aarde plat is, die geloven ook altijd andere gekke dingen. Dus dat is zo.
1: Maar ik geloof niet dat de aarde plat is.
0: Nee, maar wel dat Kurt Cobain... Enfin,
1: ja.
0: Zij gelooft dat Kurt Cobain vermoord is.
3: Dat is waar.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ah, is het waar.
3: Dat is zo goed. Ja, het is wel het ideale bruggetje naar het onderwerp. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Het gaat over royals die gekke dingen geloven. Met 18% van de stemmen. Koning Filip beweert bij hoog en bij laag dat hij bepaalde uitkomsten van officiële vergaderingen kan voorspellen. Dat heeft het minste aantal stemmen gekregen. De mens heeft niet zoveel credibiliteit bij de Q-luisteraars, denk ik. 21% van de Q-luisteraars gelooft dat koningin Sylvia van Zweden bij hoog en bij laag beweert dat het spookt in het Koninklijk Paleis, maar dat de spoken wel vriendelijk zijn. En 61% van de mensen, dus de overgrote meerderheid, gelooft dat koningin Maxima van Nederland bij hoog en bij laag beweert dat er één specifieke koets van het paleis ongeluk brengt. Wim de Hanschutter, verlos ons uit ons lijden. Welk van deze drie verhalen is waar?
3: Het is niet het verhaal van Maxima, maar wel van koningin Sylvia van Zweden, die beweert dat het spookt bij haar thuis.
1: Maar allee.
0: Ja, ze was zat toen ze dat zei dan.
3: Nee, ze was heel nuchter en bloedserieus.
0: Ja?
3: En ze heeft dat gezegd in een tv-documentaire. Dus op camera, dus heel bewust heeft ze dat verhaal gedaan.
0: Heel.
3: En het gaat over paleis, ik ben niet heel goed in Zweeds, Drottningholm.
0: Drottningholm.
3: Ja, dat is de privéwoning van het koningspaar. En dat ligt op een eiland net buiten Stockholm.
0: Oké, en wat vertelt ze daar dan precies over?
3: Ja, ze beweert dat er heel veel energie in dat paleis hangt. En dat je je er ook nooit alleen voelt. Het is een paleis, een kasteel met 192 kamers.
0: Ja.
3: Met lange donkere gangen,
0: ja.
3: Tochtige ruimtes en krakend hout.
0: Ja, dus ik kan me wel inbeelden dat dan lawaai maakt of zo. Ja. Maar dat is toch te gek voor woorden dat iemand
3: vanuit
0: staatshoofd dat denkt.
3: Ja, vanuit menselijk standpunt kan je ook wel begrijpen. Hè, zodat je geluiden en sferen in zo'n oud gebouw met krakend hout, dat je gaat toeschrijven aan de oude bewoners die daar in dat kasteel hebben gewoond.
0: En aan Kurt Cobain natuurlijk ook.
3: ja, en dat die oude bewoners dan nog een beetje rondhangen in het paleis en dat je dingen voelt en hoort. En ze zegt letterlijk, die koningin, in het donker is het heel spannend bij ons thuis.
0: Ja.
3: En die spoken noemt ze ook haar lieve vrienden. En ze heeft zelfs namen gegeven aan die geesten.
1: Oh.
0: Oké. Okay. We zitten nu toch op de trip van de geesten. Wat voor namen geeft ze er dan aan?
3: Ja. Eentje is een grijze mantel. Wat meteen visueel duidelijk maakt hoe dat spoker zou uitzien.
0: Het heeft een grijze mantel, ja.
3: Ja, en een ander is de man van de oprijlaan. Dus dan weet je vooral waar het spook rondhangt.
0: Oh my god, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ik kan mij inbeelden dat ze daar een beetje mee wordt uitgelachen.
3: Nee, binnen haar eigen familie zeker niet.
0: Ah ja.
3: Ze krijgt bijvoorbeeld de steun van haar schoonzus, dat is dan de zus van de koning, die zegt, er hangt heel veel geschiedenis in dat kasteel.
0: Ja.
3: Die oude verhalen en mensen moeten wel in een of andere vorm nog achtergebleven zijn.
0: Zonder enige twijfel.
3: Ja.
0: Het spookt dus in hun woonpaleis, op dat eiland net buiten Stockholm. Gelukkig werken zij in het Koninklijk Paleis in de stad Stockholm. De werkplek van de koning, daar zullen dan geen spoken zijn.
3: Wel, er zijn wel spoken aanwezig, toch volgens de verhalen die de ronde doen. Zo heb je de grijze man.
0: Ja.
3: Dat zou de beschermgeest van het paleis zijn, die in de oude donkere kelders van het paleis woont.
0: Oh my god.
3: Je hebt ook de witte vrouw. Als dat spook verschijnt, volgens de mythe, wordt de dood van een royal aangekondigd.
1: Oh.
3: En koning Carl Gustav beweert dat hij ooit de witte vrouw heeft gezien.
1: Oh.
3: En dat was in de periode dat zijn grootvader is overleden.
1: Oh my god.
0: Elke zweterwereld die zegt dan, en dit met mijn belastingsgeld.

0: Ja, de zon is beginnen schijnen in Oostende tijdens dit nummer. Dat kan geen toeval zijn. Een van de grootste zomerhits van de voorbije jaren. Jeruzalem van Master KG.
1: Winnen met
0: 200 euro aan een shoppingbudget. Wim de Hanschieter, wat zou je daarmee kopen als je die 200 euro zou mogen spenderen hier op de dijk in Oostende?
2: Goeie vraag eigenlijk.
0: Ik zie daar al een Belgische vlag, dat is ideaal voor jouw werk natuurlijk.
2: Ja, maar ik moet neutraal blijven. Hè?
0: Ah, jij moet neutraal blijven.
2: Maar misschien voor het voetbal morgen inderdaad. Ja,
0: ah, ja.
3: Ja. Ah, ja.
0: Ah ja. Waar ga jij kijken trouwens morgen?
2: Ik ga samen met vrienden kijken, waarschijnlijk op café.
0: Ah,
2: ik ben een trouwe voetbalsupporter, dus ja. Maar ja, eigenlijk iedereen supporters moet toch wel voor België.
0: Ja.
2: Iedereen.
3: Ja. Het kan de laatste keer zijn, hè.
2: Bah.
0: Oh, zeg zo'n dingen niet.
3: Ik wist dat ik op je teen ging.
0: Doe dat dan niet.
2: Maar het zou toch mooi zijn dat België doorstoot en dan Nederland en Duitsland eruit ligt.
3: Ja, dat zou top zijn.
2: Misschien worden dan wereldkampioen.
3: Ja, misschien.
2: De koning zou het wel willen, denk ik.
3: Ik heb de finale toch al in mijn agenda gezet voor de zekerheid.
0: Ah ja, voilà. Het zou 2 dagen voor de nationale feestdag. Dan moet Philippe naar Ginter en dan terug voor zijn eigen feest.
2: Ah ja, ja. Dan kunnen de rode duivels meestappen in het defilé.
3: Ah ja.
2: Militair defilé.
0: Dat zijn nu nog helemaal pot toe van de feesten. En een jetlag er tegenop. Heftig. Dat gaat niet goed lopen.
3: Nee.
0: Goed, 200 euro dus aan shoppingbudget. Daarvoor spelen we. Maar de vraag is met welke letter we spelen.
4: Ah nee, N. Sorry. N van neus. Sorry. Verwarrend. Maar dus N. Van Nijlpaard. Of van Nintendo.
0: Dat ging vlot. Wim, klaar voor 3 testopgaves?
2: Ik ga ervoor.
0: Een merk?
2: Nintendo.
3: Ah, ja.
0: Een bekende Belgische sporter?
2: Nafitiam.
0: Een fictief personage?
2: Neroke van de kampioenen.
0: Neroke van de kampioenen?
2: Nee, ja, fictief.
3: Ja.
0: Die heet niet echt Nero, denk ik. Nee. En anders Nemo, de vis die kwijt is, of Nijntje of zo. Dat zijn 3 savas snelle antwoorden. Als je het minstens even goed kan als Wim, dan moet je een audiobericht sturen in de Q-app waarin je zegt winnen met de N. En dan maak je kans op 200 euro. Wim, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Hier is Shiela Spyro en Die on this Hill.

0: Oostende. Sounds better with you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Oh, het is stil. Dat is niet de bedoeling, hè. We doen
5: praten. 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van Nieuws.
6: Een goedenavond. Mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerpen overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
7: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk... de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken hebben concurreren.
6: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Dat waarschuwt hoofd van de dienst Weersvoorspellingen David Degenau. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. Je hoort David Degenau.
8: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
6: Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Dat waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
9: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
6: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf en die zal extreem hevig zijn en ook lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen wordt eerst zonnig, daarna weer wolken met kans op een bui en 25 graden.
5: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E17, 17 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 11 minuten van Melcere tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de E313 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse buitenring een kwartier extra van Strombeek-Bever tot Jetten. Op de Brusselse binnenring 12 minuten erbij van Anderlicht-Noord tot Jetten. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Vincent Live.
5: We hebben het boek van Ruben van Gucht gekocht. Ik had nooit gedacht dat ik die zin ging uitspreken op de radio, maar we gaan daar zo meteen wel iets dolletjes mee doen.

0: Never Forget You van Afrojack. Het audiobericht waarop ons oog gevallen is, klinkt zo.
1: Winnen met een van Nij wil ik wel eens Melle meespelen.
0: Voilà, dat gaan we zo meteen doen met de luisteraar Imke. Maar eerst moeten we het toch hebben over Ruben van Gucht. We doen het niet zo vaak in dit programma, omdat we dat proberen te vermijden. Want Alderis praat al over Ruben van Gucht.
1: Mm-hmm.
0: Maar vandaag is er toch iets gekrakt in ons hoofd, waardoor we het erover moeten hebben. Ruben van Gucht heeft een boek uit. En tot daar aan toe.
1: Mm-hmm.
0: Het is geen biografie, het is een quizboek. Dus het is een boek met kruiswoordraadsels en knip- en plakwerk en quizvragen over Ruben van Gucht. Het boek heet Ruben van Gucht, de man, het raadsel, de quizboek. En het is niet nodig, dat denk ik. Dan
1: nee.
0: Maar dat is een mening. En daar ben je niet zoveel mee, met eigen meningen. Dat is goed voor jezelf, maar is het dan ook de waarheid? Dat is de vraag. En dus zijn we op het terras van het Q Beach House bij de bezoekers, bij de Q-luisteraars, eens gaan vragen wat hun mening is over, over dit ding. Dus we hebben het meegepakt op het terras en dit is wat de mensen erover te vertellen hadden.
2: Speciaal vind ik. Ik had niet verwacht dat hij zo'n boek ging uitbrengen. Totaal niet zijn ding, denk ik dan.
3: Het is precies een beetje voor kinderen, al die spelletjes, dat zo uit een kinderboek. Maar ik denk niet dat het gericht is op kinderen. Want ja, iemand die dating-apps, laten we eerlijk zijn, ik heb geen dating-apps nodig. Ik ben een wandelende dating-app.
2: Yes. Maar alsjeblieft, dat is precies wat hij... Oh, dat is zo'n dikke nek.
4: Ik zou je niet direct kopen, hè.
5: Oh ja, ik ben niet zo fan van Ruben van Gucht. Die man heeft zoveel vrouwen. Moest Ruben van Gucht zijn hoofd er nu niet op staan? Dat zou ik het wel leuk vinden.
0: Oei, dat... Kijk, de Q-luisteraar neemt geen blad voor de mond, maar inderdaad, dat van die dating-apps, dat staat er echt in.
1: Maar nee.
0: Dus het is een spelletje en dan moet je het logo van de dating-app krijg je dan en dan moet je zeggen welke dating-app dat is.
1: Maar ik wist niet eens dat er zoveel bestond.
0: En dan staat er letterlijk, laten we eerlijk zijn, ik heb geen dating-apps nodig, ik ben een wandelende dating-app.
1: Kom.
0: Staat er echt. Zeer bijzonder boek. We gaan daar straks wat dieper op in. Want iedereen heeft natuurlijk gelezen dat die lijst met partners daarin staat.
1: Mm-hmm.
0: Maar er staat dus veel meer in en daarover gaan we het zo meteen hebben.
6: Q-music. Winnen met een M.
0: Nee, M. Sorry, ja. Dat is verkeerd. Ja, dat is verkeerd zoals de man van het rad. Het is de M. Luister, M. We spelen met Imke. Dag Imke.
7: Hallo, goedenavond.
0: Wat zou je doen met de 200 euro die er in de prijzenpot zit?
7: We hebben een huis gebouwd, dus er zijn altijd wel serieus wat kosten. Dus elke euro dat binnenkomt, gaat waarschijnlijk in het huis gaan.
0: Dat begrijp ik helemaal. Wat is jouw favoriete woord met de letter N?
7: Niet veel nadenken. Het is een zin, maar ja, toch.
0: Ik kan het zeggen. Ik ben blij dat je het zelf aanvult, dat het technisch gezien geen woord, maar een zin is. Zo werkt het dus niet tijdens het spellen. Jij krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. En het is aan jou voor elke categorie een woord te geven dat met de N begint. Ik wens jou heel veel succes.
7: Dank je.
0: 3, 2, 1. Een jongensnaam.
7: Nico.
0: Een land.
7: Nederland.
0: Een werkwoord.
7: Noemen.
0: Een drank.
7: Nectarinesap.
0: Een vak of richting op school.
7: Nederland.
0: Kantoormateriaal.
7: Nietjesmachine.
0: Een buitenlandse stad.
7: Namen.
0: Dat is Nederlands.
7: Mieren.
0: De bekendste stad ter wereld, New York. Hoe is dat toch mogelijk? New York. En of Napels of Nice of Nairobi in Kenia, als het allemaal wat warmer mag zijn. Maar New York, allee.
7: Het zat ver,
0: ja. Verder dan namen geraakten we niet. Dat is maar 100 kilometer of zo.
7: Ja, ik weet het, maar ja.
0: Verdorie, Imke, want je was wel op schema, hoor. Je deed het goed. Deed het goed.
7: Ik weet het niet hoeveel ik raad, dus.
0: Dat was de 7e categorie, dus je hebt 6 op 10 gehaald.
7: Oké. Volgende keer beter.
0: Ja, je houdt er wel de Vincent Life luchtverfrisser aan over, direct naar frisse lucht.
7: Ah, wel. Dat is ook al goed, hè. Dat is misschien ook beter.
0: Dan 200 euro. Oh, ja, dat zijn jouw woorden.
7: Oh ja, neem het met

0: van Lady Gaga bij Vincent Live. Zometeen gaan we het hebben over het Q-onderzoeksbureau, maar eerst over het nieuwste boek. Vincent Live! Dat vandaag in de winkels ligt. Het is zeer bijzonder, want het is het boek van Ruben van Gucht. Die heeft een quizboek gemaakt. Dus het kruiswoordraadsels en dat soort dingen die je kan doen op vakantie. Maar het is een beetje raar. We kennen Ruben allemaal natuurlijk als een sportcommentator, podcastmaker, binnenkort presentator van De Tafel bij Vier, van Iets bij VTM. Hij presenteert op de radio, hij heeft meegedaan aan Komen Eten, Celebrity Masterchef, hij is DJ en nu dus ook auteur. Al is dat een groot woord natuurlijk, want het is een soort puzzelboek voor volwassenen geworden of kinderen. Ik hoop volwassenen, want er zitten toch wel wat seksueel getinte dingen in. Alle artikels in de krant gaan over pagina 12 en 13. Maar dat is zijn lijst van mensen met wie hij het bed heeft gedeeld. Het zijn er 70.
1: Dat is veel, hè?
0: Waarvan alleen de initialen en dan de eerste letter van de woonplaats erbij staan.

0: Mm-hmm. Ik heb toch een opmerkelijke ontdekking gedaan.
1: Oh.
0: Ja, er staat de Cutie Jane.
1: Ken je iemand?
0: Ja, persoon 7.
1: Wie dan?
0: Ja, er staat J, voornaam, achternaam R, uit gemeente L.
1: Oh, Jolien Roes, maar die is van Gent.
0: Die is oorspronkelijk van Lokeren.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: En wel goed dat ze nog in het begin staat en niet zo nummer 70 of
0: wel,
1: zo.
0: Ik heb nog een QDJ ontdekt op 36.
1: Maar zeg.
0: Zal we dan met anderen als je 36ste bent?
1: Ja, dat is... Ja. Alleen, zijn niet meer uniek, hè.
0: V, F uit E. Vincent Virus uit Edegem.
1: Ik ben heel blij dat ik u beter leer kennen.
0: Ik ben dat niet.
1: Ja, dat kan je nu wel
0: maar
1: zeggen.
0: Maar qua initialen klopt het wel, hè.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nog iemand die je kent?
0: Valentine, zijn lief.
1: Ah ja, die staat ook.
0: Charlotte van Looy, zijn lief.
1: Mm-hmm.
0: Blanka Vlazic, de moeder van zijn kinderen.
1: Oké, okay, dat is wel positief dat die er allemaal tussen staan.
0: Gelukkig maar. Er zijn nog wel wat pagina's natuurlijk in het boek, buiten die twee pagina's die in alle kranten staan. En dus spelen we het spel zo meteen. Jij zegt een paginanummer en ik vertel wat erop staat. We zullen al een klein voortje trappen met een pagina die jij ongetwijfeld moet weten, Paulien.
1: Ja?
0: Het is een carnavalspagina.
1: Oh!
0: Ja, Ruben op het carnaval.
1: Over carnaval Aalst.
0: Ja, ik zal de introtekst lezen.
1: Ja, leuk.
0: Op het carnaval van Aalst moet alles en iedereen eraan geloven.
1: Dat is zo.
0: Dus ja, ook, puntje, ik... Ik vind het een eer, want je moet toch belangrijk zijn om belachelijk gemaakt te worden op carnaval.
1: Oké, okay, ja, dit jaar waren er heel veel Ruben van Guchten.
0: Maar dat is dan uiteindelijk de puzzel die je moet doen. Ik krijg allemaal foto's van mensen die Ruben van Guchten hebben.
1: Daar
0: horen dan vragen bij, inderdaad. Dat is het antwoord op vraag 1.
1: En Bobby Drepper was er ook bij.
0: Verklapt voor iedereen eigenlijk.
1: Ah, sorry.
0: Ja. Wat hebben we hier nog van pagina? Ah, Ruben, de blonde god. Dat is een hoofdje.
1: Ja.
0: En dan zegt hij, ze noemen mij al eens de blonde god van de sportredactie. Is dat zo? Wie zijn ze? Huh? Hier nog wat andere blonde goden van vroeger en nu. Dan moet je raden wie het is. Dus dan is dat zo'n foto van echt David Beckham en Brad Pitt. En Kurt Cobain van Nirvana en Ryan Gosling. En dan zit hij zichzelf daartussen.
1: Allee.
0: Kan toch nu?
1: Hij is een blonde god van de Aldi.
0: Goed. Stuur een paginanummer door en ik vertel wat erop staat.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
5: Nurse is my innocence found.
2: Wraak en gerechtigheid.
6: This is not gonna end well.
2: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
7: Touché.
2: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb bij Vincent Live.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Het gaat over het feit dat 1 op de 7 Belgen op dit moment nog geen zomervakantie heeft geboekt. Carolina Dendermonde zegt, oh nee, daar zou ik geen stress van krijgen. Ze. We zijn een gezin met 5 personen, 2 volwassenen, 3 kinderen. Wij boeken onze zomervakantie elk jaar rond november. Dat is veel betaalbaarder en dan kunnen we er samen ook maanden naar uitkijken. Dat is deel van de fun. Diego uit Rotselaar heeft enkel de vluchten al geboekt. Ze vertrekken eind juli en het verblijf doen ze altijd last minute. Bo uit Ieper zit ook in team last minute tripje. Ze vindt het heel leuk om last minute te beslissen waar ze nog naartoe gaan. Dus echt, de bestemming allemaal ligt toch niet vast. Hoe zit dat bij jou? Klopt dat, die 1 op de 7? Of is het eigenlijk veel meer? Of nog minder? Heb jij je zomervakantie al geboekt? Laat maar weten via de app.
1: Vincent Live.
0: En nu gaan we het terug hebben over het boek van Ruben van Gucht. Dat is alomtegenwoordig. Je kan het vanaf vandaag vinden in de boekenwinkel. Dus Ruben van Gucht, je kan er echt niet meer aan ontsnappen. We zijn het boek gaan kopen in de boekenwinkel in Oostende. En ja, het is te veel om te vertellen. De bekendste pagina's zijn pagina 12 en 13. Dat is zijn lijst met dames waarmee hij het bed heeft gedeeld. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar welke pagina wel? We gaan naar Laurens uit Hoogleden. Dag Laurens. Oh, sorry. Dag Laurens.
2: Hallo, goedemiddag. Hoort u mij?
0: Goedemiddag, ik hoor u klaar en duidelijk. Van welke pagina wil jij weten wat er in het boek van Ruben van Gucht staat?
2: Oh, ik wil veel pagina's weten, maar ik begin altijd met de eerste pagina, dus dat interesseert mij wel.
0: Pagina 1 is een volledig oranje-roze pagina met 3 woorden op. Je mag raden welke 3.
2: Met 3 woorden op.
0: Ruben van Gucht.
2: Ruben van Gucht.
0: Dat is helemaal juist. Ja, ja. En dan op pagina 2 staat eigenlijk niets. En op pagina 3 staat opnieuw Ruben van Gucht. Ja, en dan op pagina 4 staat niets. En op pagina 5 staat het voorwoord van Ruben van Gucht over Ruben van Gucht. En dan op pagina 6 staat een foto van Ruben van Gucht. En dan begint het boek.
2: Ja, en dan ben je al 6 pagina's ver.
0: Ja.
3: Gelukkig, dan is het bijna uit.
0: Ik zal even naar echt een puzzel gaan. Pagina 14 bijvoorbeeld, dat is Rubens Triootjes. Dat is ook een pagina. Het concept van Rubens Triootjes is dat je bij van alle foto's mensen moet linken met elkaar. Dus ik zie hier Rihanna en Koen Wouters en Piet Huizentruid en Ruben van Gucht, uiteraard. Maar ik heb de link nog niet echt door, eigenlijk. Nee, ben nog niet mee. Goed, we gaan ineens naar lijn 2. Laurens, merci voor de vraag. Tot ziens, hè.
2: Oké, bye-bye.
0: Op lijn 2 hangt luisteraar Kurt uit Oostende. Dag, Kurt.
4: Dag, Vincent.
0: Kurt, van welke pagina wil jij weten wat er precies in het boek van Ruben van Gucht staat?
4: Ruben van Gucht, zijn reputatie een beetje kennende, is er toch maar 1 pagina dat we willen te weten komen. Dat is page 69.
0: Page 69. Dat is de puzzel Het Doolhof. Dat is zo typisch dat er zo'n groot doolhof staat en dan moet je van de ene kant naar de andere kant. Hè? En aan de ene kant van het doolhof staat Ruben van Gucht. En aan de andere kant van het doolhof staat een van zijn lieven, Charlotte van Looy. Staat dan een foto van haar. En dan staat er, help mij uit het doolhof te geraken en op tijd bij Charlotte van Looy te komen. Maar pas op, het doolhof zit vol hindernissen en gevaarlijke afleidingen. En dat is dan de politierechtbank en de Carré.
3: Maar... Ik vind dat echt vreselijk.
0: Heb je nog een pagina dat je wilt weten, Kurt? We zijn hier nu toch.
4: 42.
0: Ah, dat is de pagina met de dating apps. Dus dan krijg je het logo van de dating apps en dan moet je vertellen welke. Waarin hij zegt, ik ben zelf een wandelende dating app. Leuk, hè?
4: Oh my god, ja.
0: Ja. Het boek is te koop in de Betere Boekenwinkel. We zullen zo meteen nog eentje voorlezen. En dan moeten we nog zien wat we met dat boek gaan doen, eigenlijk. Ik pak dat niet mee naar huis.
3: Ik ook niet.
0: Shit. Oh.
3: Misschien wil iemand op het terras het wel.
0: Ja, of iemand die aan het luisteren is. Goed. Paulien, er zijn opvallend veel klachten over autoverhuurbedrijven.
3: Ja, klopt. In totaal kwamen er vorig jaar 423 klachten binnen. Dat waren er nog nooit zoveel. En het is ook een stijging van 22% tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Het gaat dan vaak over problemen achteraf. Bijvoorbeeld barstjes of deuken die er plots zijn terwijl je niets met je auto hebt voorgehad. Of extra kosten die worden aangerekend voor een GPS of kinderzitje terwijl dat niet duidelijk gecommuniceerd was. En voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en zou zijn club verliezen tenzij hij ze verkoopt. Hij zou daarvoor ook nog in gesprek zijn met buitenlandse investeerders. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui en 25 graden.
0: Vijf files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de A19 moet je 40 minuten bijtellen vanaf Wervik tot Zonnebeke-Besselaren. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 14 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 11 minuten van Tilbeek tot Jette. Is het ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Het WK-nummer van Shakira en Burna Boy met Die Die. Het is nog een luisteraar, Daphne meer bepaald, die graag wilt weten wat er op pagina 88 staat van het boek van Ruben van Gucht. Mm-hmm. Als uitsmijter, als laatste. Wel, de puzzel op pagina 88 is Rubens fluitenverzameling.
1: Wat?
0: Ik ga gewoon voorlezen, hè.
1: Ja.
0: Ik ben opgegroeid met fluiten. Grote fluiten, kleine fluiten, dikke fluiten, dunne fluiten. Het komt dus niet anders dat er in dit boek ook een ronde over fluiten zou staan. Kijk naar de fluiten en zeg me om welke fluit het gaat. En dan zie je iemand met een panfluit en met een blokfluit en een dwarsfluit. En dan moet je dan nadien invullen. En dan een vuvuzela en dan krijg je een punt. Dus dat zijn twee pagina's.
1: Oh, het
0: gewoon
1: is zo flat.
0: Voor de joke. De flat! Ongelooflijk.
2: De laatste nootjes.
0: Oh. Er zijn wel een paar mensen in de app die gestuurd hebben dat ze het boek willen. We gaan het opsturen. Toch?
1: Ja, heel graag.
0: Anders moeten we het terugbrengen naar de winkel. Dat is ook niet goed, hè?
1: Nee.
0: Stel dat met mijn vette vingers aangezeten. Goed, de laatste nootjes. Daar gaan we het over hebben. Ik ga het einde van Vincent Live laten horen. En jij moet mij vertellen van welk nummer dat het einde is. Dit is de opgave van vandaag. Nee, ik heb de opgave van gisteren klaargezet. Dat is niet goed. Nee, ik moet beter doen.
1: Dat was Ed Sheeran.
0: Ik had het net op tijd horen. Ja, correct. Dit is die van vandaag. Let's go.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Oké. Dat is een bekend nummer, hè? Maar van welk nummer is het alweer het einde? Laat van je horen.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 7 Belgen op dit moment nog steeds geen zomervakantie heeft geboekt. Anja uit Berlaren die stuurt, ja, wij boeken altijd zeer vroeg op voorhand, minstens 6 maanden. Dus ja, het ligt al vast. Anne heeft ook maanden geleden vastgelegd en ze vertrok deze ochtend naar Spanje.
1: Oh.
0: Andy uit Mol die boekt dan weer nooit op voorhand. Die vertrekt gewoon en die komt ook naar huis wanneer hij er zin in heeft. Audioberichten, Lisa.
3: Hey Vincent, Lisa hier. We hebben voor onze vakantie in de zomer nog niks geboekt, maar we weten wel ongeveer waar we naartoe gaan. Ze vertrekken onze daktent en dan kijken we eigenlijk waar wij uitkomen.
0: Oh, heerlijk.
4: Hey Vincent en Paulien, dit is Sandra. Ja, ik wou eventjes gewoon zeggen, wij gaan al een aantal jaar niet meer op reis, omdat wij gewoon te veel diertjes hebben. Wij hebben in totaal 5 paarden, 9 katten thuis, nog eens 2 op het werk. 6 kippen en nog een papegaai. Dus, en dat is heel moeilijk vandaag allemaal opvang voor te vinden.
0: Ja.
4: Dus wij blijven gewoon thuis.
0: Maar je woont wel in een dierentuin. Dat is ook altijd een beetje reizen natuurlijk. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. En nog veel meer van dit soort gekke verhalen. Eerst Damiano David met Next Summer.
2: Het Q Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
5: Q Sounds.
2: With you. With you.
5: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
6: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
5: Auto5.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Het zijn solden in de designer.

0: Kink in Kit. Is tijd om zo meteen te luisteren naar U2 met Beautiful Day. Maar eerst gaan we het hebben over...
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Het onderzoek dat stelt dat 1 op de 7 Belgen nog altijd geen zomervakantie heeft geboekt. Ook al is het morgen 1 juli. Brandon uit Geel die heeft zondag geboekt om vrijdag aan te komen. Dus het was nogal last minute dit jaar. Miet uit Kortesem is nu 1 week in Tenerife. Ze hadden een weekje op voorhand geboekt. Prima. Maar ze zijn toch in de minderheid hoor. Sandro heeft in december geboekt voor Mallorca. All in voor een kleine 4000 euro. Dezelfde reis staat nu in aanbieding voor 2350 euro meer.
2: Oh, goede deal gedaan man.
0: Ja, Brian uit de Pinte die zegt... Nee, Brain staat daar. Brain uit de Pinte. Dat zal wel Brian zijn.
2: Brian,
0: ik foutje
2: ja.
0: Misschien. Wij hebben 1 jaar geleden al beslist dat wij binnen 3 weken naar mijn schoonfamilie gaan in Polen. En Jan uit Deurne die gaat op cruise. En dat is 1 jaar geleden geboekt. Dat is natuurlijk niet verkeerd. 1 jaar geleden. Dan gaan we eens luisteren naar het audiobericht van luisteraar Tjorven. Hier komt ie.
3: Hey Vincent, Tjorven hier. Ik heb nog geen vakantie geboekt. We gaan enkel een verlengd weekend naar onze caravan.
0: Voilà. Of kom er mee naar de kust, naar het Q Beach House. Misschien naar een van de Sunset-concerten zelfs. Alle activiteiten in Beach House vind je terug op onze website qmusic.be. En nu gaan we naar Talita uit Wortsel. Dag Talita.
4: Hey, bedankt.
0: Jij bent het tegenovergestelde van een last-minute-planner. Vertel.
4: Ja, dat klopt. Als ik uit vakantie kom, het eerste wat ik doe is gaan zoeken naar mijn volgende reis.
0: Oké. Okay. En waar gaat jouw volgende reis naartoe?
4: Ik ga nu in september naar Oeganda.
0: Oeh, amai. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend. En weet je al wat je daarna gaat boeken of moet de inspiratie nog komen?
4: Ja, de kans bestaat dat ik naar Colombia volgend jaar ga. Eigenlijk was dat de bedoeling om dit jaar te gaan, maar uiteindelijk toch op Oeganda terechtgekomen. Dus ik ga op groepsreis ook altijd.
0: Ik wou net zeggen, jij gaat wel voor de exotische en iets wat duurdere bestemmingen, maar door groepsreizen kan je de kosten wat drukken waarschijnlijk.
4: Ja, ik ben ook alleen, dus op die manier geeft dat toch nog een kans om de rest van de wereld te kunnen blijven zien. Hè?
0: Ga je dan zo in een groep met andere singles?
4: Ja, dat zijn singles, soms zijn dat koppels ook. In Costa Rica waren alle leeftijden, waren koppels erbij, er waren singles erbij.
0: Ah ja,
4: dus,
0: maar
4: dat
0: is niet dat eigenlijk één grote levende Tinder-trip is?
4: Nee, absoluut niet.
0: Ja, ik weet dat oprecht niet, maar
2: ik heb toch al andere dingen gehoord over groepsreizen.
4: Ik heb
2: veel vriendinnen die zo op groepsreis gaan en dan leuke tijden beleven.
4: Oh ja, dat kan ook, absoluut.
0: Ja, maar Talita is wat kosher,
2: ja,
0: als we het zo horen. En dat is helemaal prima, Talita. Maar ik vroeg mij gewoon af of het daar specifiek daar reizen voor waren die je maakte of niet. Maar je gaat wel degelijk voor de bestemming. Oké, ik snap het.
4: Ja,
0: snap
4: absoluut. Ja.
0: Talita, altijd goed op voorhand. We zetten een streepje erbij. We gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau. Tot ziens, hè.
4: Tot ziens.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 7 Belgen momenteel nog geen zomervakantie heeft geboekt.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Toch wat veel, het is iets minder. Het is 1 op de 10 van de Q-luisteraars die nog geen zomervakantie heeft geboekt. Wij zijn dus met andere woorden er altijd vroeg bij. En dat
2: heel
0: is goed. Zometeen de laatste nootjes van vandaag. Eerst U2, zoals beloofd. Dit is Beautiful Day.

0: away. Offenbach bij Vincent Live en Miles Away.
1: De laatste nootjes.
0: Ja, daar moeten we ons nog over buigen. Het einde van deze radioshow. Dat klinkt zo. Oh, dat is niet van gisteren. Dat hoor je toch. Het klinkt zo.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Dat waren ze. Redelijk iconisch. Niet waar, Sigiatine?
2: Ja, goedenavond. Dag Vincent.
0: Dat zijn inderdaad iconische laatste nootjes. De vraag is alleen van welk nummer was het alweer het absolute einde?
2: Het was van Taylor Swift, Shake It Off.
0: Dat is volledig correct. En je mag dat nummer nu aankondigen. Het is een korte intro. Dus het moet, okay. Het moet kort maar krachtig zijn. Ben je er klaar voor, Sigi?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, Vincent.
0: 3, 2, 1, start.
2: Het schooljaar is voorbij. Wat tof. De zon schijnt fel. Dus shake it off.

0: Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft Huilen. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat ook speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
1: Van den Houten stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Deunau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deunau.
3: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
1: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde, voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel, daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
0: Ja, zojuist stond bij mijn scherm nog niet open, Bart. En ik dacht, ik kan maar gokken wie het is. Dus ik dacht, Niels las gisteren bij mij. Het zal misschien vandaag ook Niels zijn. Maar het was
1: helaas,
0: dus Bart.
1: Maar het was fijn om eventjes Niels te zijn ook.
0: Kijk, bij deze. Met veel plezier gedaan, alsjeblieft. 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de A19 tussen Wervik en Zonnebeke-Beeselaren is een ongeval gebeurd. Je verliest daar 36 minuten. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 12 voorbij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 9 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan moet je nog 5 minuten aanschuiven. Dat wordt dan 14 minuten in totaal. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette tot slot verlies je nog 9 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, na regen komt zon en na zon komen de hits. Dit is Aftersun, tot 10 uur vanavond met nu Alex Warren.

Dit wordt de zomer van de Ibiza-hits. En dit is er een van Another and Talk to You bij Q-Music. Een zeer, zeer goede avond. After Sun. Ik talk to you vanuit het Q Beach House in Oostende. Je luistert naar After Sun, jouw ideale chill honk om even te bekomen van deze dinsdag. We spelen vanavond opnieuw 10 dingen voor zonsondergang. Kan je 10 dingen opnoemen die passen binnen een bepaald thema, dan maak je kans op een exclusieve toegangsticket tot de exclusieve drink op het einde van de zomer. Dat is voor na 8 uur, dat is nog even wachten. Maar goed, nu gaan we eerst even volledig in die relax-modus zitten. En ook al een klein beetje vooruitkijken naar morgen. Want hoe ziet jouw agenda er morgen uit? Wat is het belangrijkste deel van de dag op woensdag 1 juli? Neem even je smartphone, open de Q-app en houd de microfoonknop ingedrukt. Want daar mag je even een spraakbericht insturen. Je trapt altijd af met de woorden morgen om, gevolgd door de tijd en jouw activiteit. Dus bijvoorbeeld morgen om 12 uur 's middags schuif ik aan bij de lunchpauze voor de beste smos van de stad. Ik zeg zomaar iets. Of morgen om 7 uur 's avonds trek ik mijn sportschoenen aan voor een loodzware crossfit-sessie. Enfin, het is allemaal zeer gemakkelijk. Morgen om, gevolgd door tijd en jouw activiteit. Mag in de Q-app, daar mag je het in spreken. En we zijn ondertussen al 4 dagen officieel open in het Q Beach House. Het officiële lint van ons Beach House werd doorgeknipt door burgemeester John Crombé. En Camille zorgde voor de nodige toeters en bellen. Eén van hen hoor je zo meteen na One Re-

Tammy. En de realisatie dat ze beter af is nu ze niet meer samen is met die ene persoon. Allee, puur fictief dan toch, want in het echt, haar lief is nog steeds een dino, haar tourmanager. Dat botert nog altijd heel goed. Heb ik bij mijn eigen ogen kunnen zien afgelopen zaterdag toen ze hier allebei samen waren. Zij voor de opening

0: Frans, dus. Geen probleem voor hem. Hij is oké. Okay. I'm good, zegt hij zelf. Je hoort hem zo meteen. Jelly Roll.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Dat gezegde, dat ken je. Maar datzelfde geldt ook voor de zomer. Want er zijn echt dingen die minder yippie-kaye zijn aan dit seizoen. Gisteren bijvoorbeeld hadden we luisteraar Maarten uit Kruisum. En die had iets zeer herkenbaars waar ik, en jij misschien ook wel, ook mee moeten dealen. Kom er zo meteen op terug. Eerst gaan we Madame Soleil uithakken. Zo, hè? Ja.
1: Morgen klinkt zo.
0: Want niemand heeft een glazen bol, maar hier bij Aftersun doen we vanavond en eigenlijk elke avond deze zomer een klein beetje alsof. Eigenlijk ben jij de enige die de toekomst wel kan voorspellen. Want je weet nu al exact hoe het er over een paar uur gaat uitzien op jouw planning. En dan heb ik het over morgen. Ik vroeg je zo net in de Q-app of via qmusic.be. Nee, wat zeg ik nu? Via de radio natuurlijk, om via de Q-app iets door te sturen. Namelijk hoe jouw komende 24 uur eruit zien. Amai, het is al een hete dag geweest voor mijn hersenpan, heb ik dit gevoel. Merci trouwens voor alle leuke spraakberichten in de Q-app. Morgen 1 juli klinkt zeer goed. Onder andere voor Sabrina uit Kruibeke en Kirsten uit Riemst. Ik zou zeggen, luister even mee.
2: Morgen om 6 uur vertrek ik naar de luchthaven om mijn dochter af te zetten die een rondreis gaat maken in Bali samen met een hele groep jongeren.
3: Morgen om 8 uur in de ochtend vertrekken wij naar Oostende.
0: Hey.
3: Mijn zoontje wordt 9 jaar morgen en hij wou dolgraag naar het Kiel Beach House gaan. Dus maken wij er een leuk dagje van.
1: Doei! Q sounds better with you.
0: En dan zijn er ook leerkrachten zoals Gregor.
4: Morgen. Morgen doe ik niks. Om 8 uur niks. Om 12 uur niks. Om 3 uur niks. Enkel rusten.

David Guetta, Sia, Beautiful People. En zo is het 7:30. Een 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. En we beginnen met de langste. Die staat op de A19 tussen Wervik en Zonnebeke-Beeselaar. 35 minuten komt daardoor een ongeval. Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwe aan 5 minuten. En ook 5 erbij op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansartlaan en Jette. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music, Dermot Kennedy en je hoort nu BB Rexha. Dit is New Religion.

0: Dermot Kennedy en Power Over Me. Elke avond rond 7:15 word ik een soort van meneer pastoor. Die in een biechthokje kruipt. En jij mag dan langs de andere kant gaan zitten. En dan mag je me opbiechten wat je helemaal niet leuk vindt aan de zomer. Kom, doe het maar, dan ben je er vanaf.
1: Zomerbiecht.
0: Want ja, de zomer, dat is absoluut het allerleukste seizoen van het jaar. Maar niet alles is op en top. Laat ons eerlijk zijn. Gisteren bijvoorbeeld was er luisteraar Maarten uit Kruisum die om te beginnen al meteen de vinger op de wonde van veel mensen legde.
2: Oh, wat ik echt verschrikkelijk vind aan de zomer is de hooikoort. Het niezen, de huid, het slag, helemaal een bek van toon.
0: Wat vind jij niet zo top aan de zomer? En het mag niet meer hooikoort zijn en de temperatuur schrap ook al meteen. Ik zoek nog andere dingen. Wat vind je echt? Wat zou het seizoen beter maken mocht dat ene ding geen roet in het eten komen gooien? Deel jouw zomerbiecht in de Q-app. En onderweg Meteor en je hoort ook Kamrat in de playlist.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

naast Vlaanderens sympathiekste nu ook part-time beveiligingsagent, Meteor bij Q en Nooduitgang. En die Joris die heeft precies, maar echt wel, 4 weken in Griekenland gezeten of zo? Hij was daar met zijn Celine van Oitsel en ze bleven ons jaloers maken. Maar echt blijvend, hè. Zo lekker eten, heerlijk weer. Maar goed, daarvoor ben je hier in Oostende ook aan het goede adres. Lekker eten aan het Q Beach House. En heerlijk weer, want vandaag hadden we ook alweer bijvoorbeeld heel veel... Dit is Sam Sparrow.

0: Venus van Sam Sparrow in The Magician Remix. Ook wel beter gekend als Zet die plaat af. Zeg, het concept zomer, dat is fantastisch, hè. Oh, lang uit luieren aan het water, cocktailtje in de hand en gewoon even niks aan je hoofd. Maar soms in de praktijk voelt dat net iets minder glamoureus. Want voor je het weet lig je te vechten tegen een zwerm insecten, transformeer je slippers in een vloeibare lava of zoiets en besef je bij het recht staan dat je zwembroek ondertussen gevuld is met een halve kilo schurend strandzand.
1: Zomerbiecht.
0: Laten we even heel eerlijk zijn, je hoeft die 3 maanden per jaar echt niet constant met een gigantische glimlach rond te lopen. Dat hoeft niet. Sterker nog, het is volkomen oké om de zomer soms ook eens doodirritant te vinden. Annelies uit Nieuwerkerk, goedenavond.
2: Goedenavond, Joren.
0: Vertel eens, wat vind jij echt doodirritant aan de zomer?
2: Het in bochten wringen tussen kinderopvang, grootouders en kampjes tijdens die 2 maanden.
0: Ja, hoe heb jij de puzzel deze zomer gelegd?
2: Ik ben daar 2 maanden op voorhand aan begonnen om dat helemaal gestructureerd te krijgen om uiteindelijk dan toch gisteren te constateren dat ik nog 2 dagen moet overbruggen.
0: Oh nee, en dat is een doorn in het oog natuurlijk, hè?
2: Inderdaad.
0: Ja, ik ga heel eerlijk zijn, dat is de enige reden waarom ik tegen mijn verloofde zeg van schat, nog even wachten bij kinderen. Want we hebben het zelfs nu al met onze hond, Annelies, dat wij oppas moeten vinden voor de hond als wij op reis gaan. En dat lukt nog niet. En dat is voor 2 weken. Dat is voor 2 weken, laat staan voor 2 maanden.
2: Dat wordt dus heel moeilijk, inderdaad. Ja,
0: ah, wel, ja,
2: kinderen is niet altijd even
0: gedaan. Nee, maar goed, maar heb je ze dan op kamp gestuurd? Wat gaan ze allemaal doen? Vertel eens, want het is voor hun natuurlijk ook wel feest, hè?
2: Ja, ze gaan sowieso op kampjes, ze gaan een stukje naar de grootouders, dan gaan ze ook nog een klein stukje naar buitenschoolse opvang en dan 3 weken met ons op vakantie. Dus dan hebben we de 2 maanden kunnen overbruggen.
0: Oh my god, dus eigenlijk wanneer iedereen zit uit te kijken naar oh, zomervakantie is daar, begin jij het eigenlijk al Spaans benauwd te krijgen?
2: Ja, redelijk stressvol, ja.
0: Dat begrijp ik, oké, goed. En wanneer valt jouw verlof?
2: Binnen 3 weken.
0: Oké, goed. Hey, probeer dat nog even te overbruggen. Komt helemaal goed. En dan samen even genieten met de kinderen. Moet je daar al binnen die 3 weken geen stress meer in steken, toch?
2: Absoluut. Dat gaan we sowieso doen. Het komt helemaal goed.
0: Hey, bedankt, meneer Pastoor. Vindt het ook geweldig dat je de zomerbiecht gedaan hebt bij hem. Dus dank je wel daarvoor.
2: Met alle plezier. Dank je wel.
0: Zeg, heel fijne avond. Salut, Annelies.
2: Voor jullie ook. Fijne avond.
0: Bye-bye.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

Topic, Becky G en Sorry Papi. Nog tot vrijdagmiddag onze Q-top schijf, want dan hoor je een gloednieuwe in de Q-top 40. En zojuist hadden we luisteraar Annelies aan de lijn, die als de zomerbiecht had, ik vind het doodirritant aan de zomervakantie, dat ik altijd opvang moet regelen voor de kinderen. En dat gaat bij veel ouders zeer herkenbaar klinken. Wat vind jij echt bloedvervelend aan die zomervakantie, of aan de zomertoekoers? Je mag het ook nog altijd delen, dan pakken we het morgen misschien wel mee in de zomer.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Bijna 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
2: Goedenavond. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat. Terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
3: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
2: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hooggerechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren zijn, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee en dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. En dan nog sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Bergs geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière is dat. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
1: Het is 1 minuut over 8, zeer goeie avond. Er staat nog 1 file op onze snelwegen. Je verliest een kwartier op de A19 tussen Werveek en Zonnebeke-Beeselare. Komt daardoor een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Q-Beach
4: House. Aftersun. Joren Linssen.
1: Ciao. Achteroverleunen is hier toegestaan. Carol G doet zometeen zelfs gewoon met je mee. Je hoort ze na Kygo en Save My Love.

0: Karol G is aan de Taubiera, Conocido. En jouw verlof komt er waarschijnlijk nog aan, maar Karol G die heeft het er al eens goed van gepakt. Begin juni in de mooiste of in het mooiste land op deze aardkloot. Dat is La Bella Italia, bellissimissima. En je weet wat ze zeggen van Spanjaarden in Italië, is een beetje zoals Nederlanders in Duitsland. Die spreken gewoon hun eigen taal en dan maar hopen dat iedereen het begrijpt. Dat is het wel. Zeg, waar luister jij naar Q op dit moment, want wij spreken dezelfde talen. Wat doe jij tijdens de laatste uren van deze dinsdag 30 juni? Je mag altijd een foto doorsturen van jouw uitzicht in de Q-app. En ik heb nieuwe muziek voor jou.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is van een ex-One Directioner, maar solo doet hij het minstens even goed. Vriend van Q-music, Niall Horan, Little More Time. Q-music.

Pommelien Thijs, haar grote debuut. En Jake Rees werd Jaap Reesema. Het heeft wat in gang gezet die nu wij niet meer praten. Shakira die heeft haar agenda geoptimaliseerd. Zo lijkt het wel, want op 19 juli host ze natuurlijk samen met Madonna onder andere en BTS de allereerste halftime show van de WK-finale, de WK-voetbal. En ondertussen toert ze ook gewoon nog eens even in de rest van Amerika. Maar ze gaat echt van hier naar daar, van boven naar beneden, van oost naar west, van noord naar zuid. Ongelooflijk. Van Miami naar Baltimore, Boston, New York, Newark. Haar planning is nogal een zootje, maar gelukkig kan ze daarmee dealen met een zootje.

Music met Avril Lavigne en Skater Boy. Nog voor 9 uur maak jij kans op exclusieve toegang tot een exclusieve drink. Op het einde van de zomer hier aan ons QB Beach House. Entrance bekom je enkel door zometeen rond 9:15 mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Hoe spelen we dat spel? Wel, die spelregels, ik leg ze jou zometeen nog eens uit over dit en 10 minuten. After Sun. Eerst worden de laatste uren van deze dinsdag al dan niet goed benut. Tim uit Tielswingen, ja, die benut dat wel goed. Die zegt, ik luister mee vanuit de tractor, wij schudden het gras nog even door elkaar. Jenna, die zegt, wij zijn op weg naar de zee. Ah, Jenna, komt naar ons. Fijn, tot zometeen, Jenna. Fijn, kom een keer hallo zeggen. Dat is zo helemaal ergens anders naartoe. Dat zou very sad zijn. Wat komt er nog binnen? Aaron die zegt, ik ben een zomerbar aan het maken aan het Donkmeer in Berlaren voor onze beach days. Allen naar hier komen. Ja, maar niet allemaal, hè, vriend. Dan is er hier niemand meer. Ah ja, tuurlijk. Wat komt er nog binnen? Ah, Janna uit Leerichem. Ach, er is toch nog iemand de economie levend aan het houden. Janna is aan het werk als thuisverpleegkundige. En dan is er Doreen uit Oostmalle. Oh. Doreen had mijn vriendin kunnen zijn. Allee ja, bij wijze van spreken, want ze zegt, ik kijk uit op de parking van de supermarkt. Mijn vriend die is heel snel iets gaan halen. Maar ondertussen zit ik al een half uur in de auto. En de winkel is ook al 20 minuten gesloten. Ah ja, klein detail, de winkel wordt uitgebaat door zijn beste vriend. De aankopen zijn al lang gebeurd, zal ik het u zeggen, Doreen. En jij gaat het de komende half uur nog iets anders moeten doen, want hij gaat niet snel terugkomen.

0: zomer van de Ibiza-hits. Ik zei het zojuist al. De Bausa staat klaar. En ook de Black Eyed Peas ga je horen. Where is the love? Eerst drie files waar je misschien wel in staat. Op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Noord. Een kwartier aanschuiven. Ook een kwartier erbij op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel. En op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Dan moet je 10 minuten bijrekenen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
1: Maximum summer. Joren Linssen.

0: Het einde van de zomer, vrijdag 28 augustus. Dan geven we een drink hier aan het Q Beach House om nog eens goed te klinken op die zomer van 2026. En ik weet het, de vakantie die moet morgen eigenlijk nog maar goed en wel beginnen. Maar toch, we willen graag een keer een gastenlijst aanleggen voor die exclusieve drink. En de enige manier om toegang te krijgen is...
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ik zoek nu een ras-echte zomerkenner die zometeen in de show de ultieme race tegen de klok wil aangaan. Het concept is super simpel. Je krijgt één zomerse categorie en je moet binnen de 20 seconden 10 juiste antwoorden geven. Doe je dat, dan wil je exclusieve toegang op onze After Sun Drink aan het Q Beach House op vrijdag 28 augustus. Meespelen kan door nu 10 dingen in de Q-app te sturen. En dan claim je zometeen misschien wel je plek in de show.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey!

elke dag, maar werkelijk elke dag iets te beleven aan ons Q Beach House. Op maandag trappen we de week telkens sportief af. Maandag was dat bijvoorbeeld een HIIT-workout. Dinsdag voorzien we telkens een speciale qua eten. En op woensdag, morgen dus, is er altijd live muziek. Morgen komt The Voice van Vlaanderen een mini-concert geven op het podium van het Q Beach House. Bas Serra, je hoort hem nu op Q. Dit is All Because of You. Morning.

0: Morgen dus live op het podium van ons Q-Beach House. Bas Serra en All Because of You.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: En nu op je radio, Alexander uit Brugge. Alexander, goedenavond.
2: Hey hoor, goedenavond.
0: Hoe ziet jouw zomer eruit, vriend?
2: Vooral wakken, maar eerst binnen 2 weken vertrek ik voor 2 weken naar het zuiden van Frankrijk.
0: Oh, top. Ik vertrek vrijdag naar het zuiden van Frankrijk. Ik zal het warm houden voor jou.
2: Ja. Ja, ja, dank u.
0: Ik denk niet dat het nodig gaat zijn. Ik heb de temperaturen al eens bekeken. Het is een beetje België, zoals vorige week.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, pak vooral heel weinig kleren mee. Ik denk dat die van pas gaan komen.
2: Ja. Ik zal het aan tegen de vrouw ook.
0: Ja, zeker doen. Ja, dat gaat ook van pas. Ja, ik begrijp het. Zeg, misschien ook al donderdag 28 augustus aanduiden in jouw agenda. Nee, dat is vrijdag. Oh, ik ben zo verkeerd. Vrijdag 28 augustus. Maar het is voor alle duidelijkheid. Want dan organiseren wij een exclusieve drink om de zomer van 2026 nog eens goed te vieren. Dat is echt nog heel ver weg, maar jij kan wel nu al exclusieve toegang krijgen door mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Je moet 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden en het is telkens binnen een bepaald thema. Gisteren was het bijvoorbeeld, noem 10 dingen op die je op de luchthaven ziet, maar vandaag dus een totaal ander thema. Is dat duidelijk?
2: Ja. Okay. Ja.
0: Oké, top. Dus vandaag, het zat nog in het nieuws, let op voor oplichters en dieven als je met de auto op vakantie gaat. Ga je met de auto naar Zuid-Frankrijk?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah ja, oké. Goed opletten, want op snelwegparkings en restaurants richting het zuiden van Frankrijk slaan de meeste fraudeurs toe. En vrijdag ga ik dus zelf, ik ben al helemaal voorbereid, maar ik ben nooit voorbereid op de verleiding van tankstationshops. Ik vind dat. Heb je dat ook, dat je zo'n tankstationshop binnenstapt en denkt van hier is veel te veel, maar hier is echt veel te veel.
2: Ja, nogal.
0: Dus ik kom daar altijd met de grootste brol buiten. Of we zitten in hetzelfde schuitje, ik voel het. Maar,
2: ja.
0: Wat ligt daar nu allemaal, Alexander? Noem 10 dingen op die je kan kopen in een tankstation, pakweg, onderweg naar Zuid-Frankrijk. Je 20 seconden gaan nu in.
2: Mars, Twix, Snickers, koffie, driehoekboterhammen, hamburgers, paninis, cola, Red Bull, iced tea, honensnoep, boterkoeken, Franse croissants. Wat nog allemaal van brol ijsjes.
0: En je tijd is om. Oh, dat was alles behalve nipt eigenlijk. 13 juiste antwoorden. Weet je wat ik jouw leukste antwoord vond, Alexander?
2: Zeg maar.
0: Driehoekboterhammen.
2: Ja.
0: Okay, heerlijk. Ja, in de volksmond noemen ze dat nog anders, hè? Bijvoorbeeld, ja. Ik had nog een ander alternatief, maar ik durf het zelfs niet op de radio te zeggen. En ik ga dat absoluut niet doen. Dus daag me niet uit, daag me niet uit. Maar 13 juiste antwoorden binnen de 20 seconden, dat is meer dan genoeg. Wij verwachten jou 28 augustus. Dat is een vrijdag voor alle duidelijkheid, voor de exclusieve drink hier aan ons Q-Beach House.
2: Super, dikke merci.
0: Tot dan, hè, vriend.
2: En een goede race.
0: Dankjewel, jij ook. Jij ook, absoluut. Komt zeker in orde. Fijne avond nog. Yo.

Rosé en Bruno Mars. De rosé hier aan Beach House is blijkbaar ook van suikerdruppeltje. Heb ik mij laten vertellen. Ja, we hadden het zojuist over driehoekboterhammen. Ze werden door... Alexander uit Brugge, ja, dat was zijn naam. Ze werden door Alexander uit Brugge lui wijvenstuten genoemd. Ik had er nog een andere naam voor. En iedereen in de Q-app wil nu dat ik het zeg. Nee, ik ga het niet doen. Dan werk ik hier morgen niet meer, dus nee. Taylor Swift die gaat naar Portofino, want daar zingt ze over in Elizabeth Taylor. Het is een keer iets anders dan Zuid-Frankrijk.

0: 1 minuut over 9. Goedenavond, nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Tros-Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van De Lijn.
2: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
1: Busmaatschappij Tros-Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoot. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nochtans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
3: Consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
1: Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in 2 sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Broks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in 4 sets. En op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Noren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. In de volgende ronde nemen ze het op tegen Brazilië. Straks om 11 uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.
0: Het is 9:03. Goedenavond. Er staan 3 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 35 minuten. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst, een half uur. En op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Zuid, 20 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao. We bollen verder deze dinsdag uit met 2 vriendinnen, Dua Lipa en Angèle. Na 2 vrienden, Afrojack en Afrojack.

Fever van besties Angèle en Dua Lipa. Hoewel die laatste momenteel haar favoriete Belgische vriendin heel even inruilt voor een nog betere bestie. Want Dua Lipa en haar man, ja, haar husband, Callum Turner, die zijn namelijk officieel newlyweds. Die cruisen op dit eigenste moment als dolgelukkige pasgetrouwde door Italië. En Dua Lipa die draagt zelfs een voetbaltruitje van Napoli. Dat is al meteen pluspunten scoren voor mij. En jij draagt zo meteen een verpletterende verantwoordelijkheid. Wat gaat Henri PFR en Sola nu nog door? Of zeggen we vaarwel over dit en een kwartier een nieuwe ronde? Repeat of niet? Eerste Maximum Hits, Calvin Harris na Summer.

Stromae, de maestro, heeft nieuwe muziek uit samen met de vrouw die je vorig uur nog hoorde op Q. Tof Lo. Allee, het is te zeggen, het is Tof Lo haar nummer. Stromae speelt tweede viool, maar hij heeft wel een eigen stukje.

Stromae op zoek naar zijn papa, papa Hoete. En jij mag op zoek naar je smartphone. Oh, wat is er wel licht weer? Ja, gevonden. Repeat of niet? Want we zitten aan een zesde keer Henri PFR en Sola. En nee, dat is niet Henri die dacht... we zullen eens een A achter het woord sol zetten, dan klinkt het nog zomers. Nee, Sola betekent... alleen, als in solo, maar dan de vrouwelijke variant. Claro? Duidelijk toch? Ja. Gisteren waren de repeats bij mij allesbehalve Sola, want ze kwamen en masse binnen. En ik denk dat ik gisteren amper twee niets voor Henri PFR binnenkreeg. Dus. Maar goed, vanavond kan het weer volledig anders zijn. De kaarten kunnen geschud worden. Dus let me know, wordt het repeat of niet voor Sola van Henri PFR.

Gerry zat al klaar, die sturen om 20 over 7. Zit Henri PFR nog in repeat of niet? En nu stuurt hij repeat. Daar zat hij lang op te wachten. Aisha zegt zot, tuurlijk repeat. Ruben zegt hola hola, ik voel mij plots aan de Costa del Sola. Repeat dus. Brian zegt repeat. Tangizi zegt repeat, zeker weten. Zomerhitje, claro, zegt Tim. Martin zegt repeat, net zoals David. Bart zegt wat een schijfje. Ja, het is wel een van de betere die Henri PFR de laatste jaren heeft uitgebracht. Komt er nog een niet binnen? Heel veel repeats. Maar ik zweer het u, er komt zoveel binnen. Rudy zegt repeat, Marie die zegt repeat, Giovanna zegt dikke repeat, lekker zomerhitje. Wij luisteren mee vanuit Ibiza, hier klinkt het nog beter, zegt Anne. Joyce stuurt niet, maar Joyce, dat weegt, zoals jij wel door hebt, niet op tegen de rest. Dus morgen hoor je Henri PFR en Sola terug bij Matthias van den Bulk rond 20 over 10. En nu Laarzen aan met Dasha.

Not at this party, Dasha. En dat begrijp ik alleen als we het hebben over de Vlaamse snelwegen. Want op dit moment staan er nog 3 files. Je verliest 5 minuten en wat meer op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 44 minuten aanschuiven. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst 31 minuten. En 5 erbij tussen, op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg bij Q-Music, Sarah Larsson en Uncover. Q-Music. Joren Linssen. En nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Zara Larsson bij Q-Music en Uncover. En de zon is hier aan het ondergaan in Oostende. Dat is zeer mooi. Maar stel je nu eens voor, de nacht valt, de banen zijn leeg, de ramen van je auto staan wagenwijd open en de lauwe zomerwind vliegt je om de oren. Wel, op zo'n magisch moment ben je niet gewoon aan het autorijden, maar bij de hoofdrolspeler in je eigen film die schreeuwt om de ultieme soundtrack. En wij bouwen deze zomer, dat moet nu lukken tijdens Aftersun, aan de dikste late night track playlist. En jij bepaalt mee de muziek die daarin moet komen te staan. Of het nu een foute kamphymne is of die ene plaat van een chaotische roadtrip, dat maakt me echt niks uit. Dus open de Q-app, drop jouw ultieme late night track. En wie weet hoor je hem zo meteen op de radio, dan fix ik dat voor jou naar James Arthur en Jonas Blue.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Q-app is zeer levendig vanavond en dat zien we graag. Ik zie ook heel veel foto's binnenkomen van de Q-luchtballon. Die is weer geboekt. En Weerman Jonas, ik veronderstel dat dat Weerman Jonas is, die is weer van de grond met een paar luisteraars. Dat is heel gezellig, heel leuk. Q-luchtballon kan je zelf ook boeken voor een gelegenheid naar keuze via qluchtballon.be. Just so you know. Q-music met Alex Warren zometeen, Before You Leave Me. Na de nummer 27 uit Q-top.

Alex Warren, Back You Music. En Before You Leave Me, het is nog altijd WK voetbal, uiteraard. Oh, en die finale die komt dichter en dichterbij, ook al zijn we nog maar 30 juni. En wat ik leuk vind, zojuist kwam Ferre hier voor de deur van het Q-Beach House staan en die zei: ja, als je mijn naam zegt, dan krijg ik van mijn mama alle Panini-stickers ter wereld die ik maar wil. Dus de mama hangt eraan, Ferre. Heerlijk, de moeder is op kosten gejaagd. Heerlijk. Zeg vrienden, we zijn op zoek naar een late night track. Eentje die je met de ramen open op dit eigenste moment kan beluisteren en de boxen eens goed luid kan zetten. Want we rule the world, toch? Jonas uit Scherpenheuvel-Zichem stuurt er een heel goeieke door. En de boxen zouden wel eens kapot kunnen geknald worden. Factuur mag naar Thomas Gray, BV.

De late night break van vandaag. Thomas Gray en Rumors bij Q Music. Zometeen na 10 uur wordt het alleen maar lekkerder op je radio. Er is een nieuwe Q Summer Mix in elkaar gestoken door Dimitri Wouters himself. Geniet daarvan. Ik ben gisteren daarmee naar huis gecruised en dat was keihard de moeite. En tot dan krijg je de beste hits van Q Music. Het is er nog maar eentje, maar wat voor eentje? Ed Sheeran, Eyes Closed bij After.

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live.

0: Bijna 10 uur, goedavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedavond. Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David de Genouw.
2: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
1: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden.
3: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Easy to Genieter. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Om van een hittegolf te spreken, moet het wel minstens 3 dagen aan een stuk boven de 30 graden zijn. En het is nog niet helemaal zeker of dat erin zit, zegt weerman David Duinau.
3: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
2: Intussen bereidt Frankrijk zich wel volop voor op een hittegolf. En ook in Portugal verwachten ze vanaf morgen extreem warm weer. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En op dit moment beginnen Frankrijk en Zweden aan hun 16e finale. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastis. Zij hadden vorige week nog last. Morgen om 22:00 begint de match tegen Senegal. En Zizou Bergs en Alexander Blok zullen niet meedoen aan het dubbelspel op Wimbledon. Ze namen die beslissing omdat het in combinatie met het enkelspel te belastend zou worden voor het lichaam. Blok is intussen wel al uitgeschakeld in het enkelspel. Bergs kon wel doorstoten naar de volgende ronde, maar had daar 5 sets voor nodig. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna opnieuw droger en zonniger.
1: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
2: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperatuur. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
1: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시